for the lovers ke liye aaj kuch naya geet hum aap log ko sunate hain uske baad hum chalte hain ook een romantic song van jaren 90 bhi ek do kom sunayenge aur beste luisteraar blijf mijn programma luisteren ke aur nahi lekin 90 ka song hai jo aur phir se isko gaya gaya hai aao suna jaye

0: मस्त रहे। एक शुभ दिवस प्रस्तुत है। हम कार्यक्रम का रूप कुछ बदल देते हैं और आपके साथ अभी जुड़े रहेंगे।
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9 7 5 3 2 7 4। मेरे इन्फो radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Twee Duitse mannen zijn in Parijs gearresteerd nadat ze met plakband twee zelfgemaakte schilderijen hadden opgehangen. Dat deden ze in het Louvre in de zaal van de Mona Lisa. De mannen beweerden dat het een grap was, maar medewerkers van het museum konden daar niet om lachen en schakelden de politie in. Bij de actie ontstond lichte schade aan de historische muren. Het beroemde schilderij bleef onbeschadigd. Het Amerikaanse leger heeft gisteren een aanval uitgevoerd op een vaartuig in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. Het getroffen schip was actief op bekende drugsmokkelroutes. Het afgelopen jaar voerden de Verenigde Staten bijna 70 soortgelijke aanvallen uit met 227 doden. Experts van de Verenigde Naties noemen deze aanvallen onwettig dodelijk geweld. Bij een woning in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer vond eergisternacht een explosie plaats. De woning bleek van influencer Sarah Posch te zijn. Ze raakte niet gewond, maar er ontstond wel rookschade. Sarah Posch noemt het een laffe daad en zegt dat niemand bepaalt wat zij mag zeggen. De politie heeft de zaak in onderzoek. En Jehovah's getuigen mogen voortaan een bloedtransfusie ondergaan. Dat meldt de internationale leiding van het geloof. Leden mogen voortaan transfusies ontvangen van specifieke bloedcomponenten zoals plasma, rode bloedcellen of bloedplaatjes. Alleen een volbloedtransfusie, waarbij onbewerkt bloed volledig wordt toegediend, dat blijft verboden. Deze specifieke behandeling wordt echter in de praktijk zelden toegepast. Het weer tot slot. In het zuidoosten begint deze dag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door stapelwolken. Vanmiddag doet de temperatuur een klein stapje terug en het wordt 18 graden in het Waddengebied tot 20 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Dit is Vahon Hindustani Radio.

Daarentegen heb je dan een denker. Een denker die analyseert en zoekt logica. En sterke punten bij een denker, dat zijn onderzoeken, analytisch, nauwkeurig, kennisgericht. En daarentegen heb je dan ook de valkuilen van een denker. Ze overdenken te veel. Ja, overdenken, perfectionisme en traag in beslissingen.

Dan volgt een beslisser. Je hebt een dromer, een denker en dan een beslisser. Een beslisser zoekt structuur en oplossingen. Sterke punten bij een beslisser dat zijn doelgericht, praktisch, organiserend en resultaatgericht. En bij deze heb je dan ook de valkuilen. En valkuilen bij een beslisser dat zijn te veel conclusies trekken. Ja. Te veel conclusies trekken, weinig ruimte voor andere ideeën en controleren.

denker beslister, nee, ja, dromer, denker, beslister, dan heb je dan de doener. De doener leert door uit te proberen. Een doener die leert door uit te proberen. En dan heb je de sterke kanten van doeners. Ze zijn actief, energiek, ondernemend, ervaringsgericht. Ja, ervaringsgericht. En jij, bij de doener heb je dan ook de valkuilen. En dat zijn... De valkuilen bij de doener, dat zijn... Ze zijn ongeduldig. Handel zonder voorbereiding.

Dat zijn een paar kenmerken van dromer, denker, beslissen en doener. Toh, ja, ze playlist per aapke liye tayar rakhi hoon. Ha, ab thora se saal mein upar hum chadte hain. 55 se lekar aapko chalte hain 1958 mein.

0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: BGL Reizen, BGL Reizen, dagtoer Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar 39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schilp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to BGL Reizen, live in concert Jubinau Teliale. Dag 1 Zoutdal, dag 2 Jubinau Teliale live. Dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering. Bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Twee Duitse mannen zijn in Parijs gearresteerd nadat ze met plakband twee zelfgemaakte schilderijen hadden opgehangen. Dat deden ze in het Louvre in de zaal van de Mona Lisa. De mannen beweerden dat het een grap was, maar medewerkers van het museum konden daar niet om lachen en schakelden de politie in. Bij de actie ontstond lichte schade aan de historische muren. Het beroemde schilderij bleef onbeschadigd. Het Amerikaanse leger heeft gisteren een aanval uitgevoerd op een vaartuig in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. Het getroffen schip was actief op bekende drugsmokkelroutes. Het afgelopen jaar voerden de Verenigde Staten bijna 70 soortgelijke aanvallen uit met 227 doden. Experts van de Verenigde Naties noemen deze aanvallen onwettig dodelijk geweld. Bij een woning in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer vond eergisternacht een explosie plaats. De woning bleek van influencer Sarah Posch te zijn. Ze raakte niet gewond, maar er ontstond wel rookschade. Sarah Posch noemt het een laffe daad en zegt dat niemand bepaalt wat zij mag zeggen. De politie heeft de zaak in onderzoek. En Jehovah's getuigen mogen voortaan een bloedtransfusie ondergaan. Dat meldt de internationale leiding van het geloof. Leden mogen voortaan transfusies ontvangen van specifieke bloedcomponenten zoals plasma, rode bloedcellen of bloedplaatjes. Alleen een volbloedtransfusie, waarbij onbewerkt bloed volledig wordt toegediend, dat blijft verboden. Deze specifieke behandeling wordt echter in de praktijk zelden toegepast. Het weer tot slot. In het zuidoosten begint deze dag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door stapelwolken. Vanmiddag doet de temperatuur een klein stapje terug en het wordt 18 graden in het Waddengebied tot 20 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag.

beetje schoonmaken. Elke dag hou de afstand. De chaos op afstand. Het is waar, een beetje schoonmaken. Nou, dan houdt u de chaos ook op een afstand. Een frisse start van de dag met een schone omgeving wordt alles leuker. En schoon maakt blij. Ja, schoon maakt blij, dat is zeker zo.

gebruik minder hitte. Ja, en gebruik altyd heat protection as jy föhn stelt of krult. Beskerm jy haar tydens het slapen. Ja, dat hoort er ook by. Beskerm jy haar tydens het slapen. Een losse vlecht en satijnen kussensloop help wrijvingen en klitten te verminderen. En vergeet je haarpunten niet. Dat is ook heel belangrijk. Verzorg je lengtes goed en laat beschadigde, splijtende punten regelmatig bij

0: नगर से ये सब गीत आपने सुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से किशोर दा जी की आवाज़ में, साथ दे रहे थे आशा भोसले जी और लता जी। जी हाँ, और उससे पहले हम सुने फिल्म दर्द से ये पहला भाग में, और इसके बाद है फिल्म प्रेम नगर से। एक कान इन द फेर्त है द वीकेंड आल सीन यू ओक टोख, या दैट सेकर, मार खनित नोग इर्स वन देस दा वन इट मोमेंट मक मोई मोमेंटन। Ja, ja, maak mooie momenten, dat zijn de herinnering voor morgen, zoals ik altijd zeg. Heb een mooie dag, een mooie moment, een mooie avond, wanneer u dit maar luistert.
1: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe, ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07536322747। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De Amerikaanse modebaas Stephen Kolp is opgestapt nadat hij tijdens de New York Fashion Week dierenrechtenactivisten fysiek had tegengehouden. Op beelden is te zien hoe Kolp een demonstrant duwt en de mond snoert. Een andere actievoerder werkte hij tegen de grond. De activisten voerden actie bij een modeshow vanwege het gebruik van wol door eigenaar H&M Groep. Uit een onderzoek blijkt dat onder meer schapen in de wolindustrie worden mishandeld bij het scheren. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern worden vandaag verkiezingen gehouden, waarbij peilingen verlies voorspellen voor de CDU. De verwachte tegenvallen vergroot de druk op bondskanselier Merz, wiens positie al flink onder spanning staat na een eerdere zware nederlaag van zijn partij in Sachsen-Anhalt. Om 5 uur vanmiddag komt het partijbestuur in Berlijn samen om zich te beraden over de toekomst van Merz. Twee Duitsers zijn in Parijs gearresteerd nadat ze met plakband twee zelfgemaakte schilderijen hadden opgehangen. Dat deden ze in het Louvre in de zaal van de Mona Lisa. De mannen beweerden dat het een grap was. Medewerkers van het museum konden daar niet om lachen en schakelden de politie in. Bij de actie ontstond dichte schade aan de historische muren. De Mona Lisa bleef onbeschadigd. En de overheid adviseert Nederlanders om voortaan een noodvoorraad voor 8 dagen in huis te hebben, terwijl eerder een termijn van 3 dagen gold. Het aangepaste advies volgt op onderzoek van het Klingendaal Instituut en de Erasmus Universiteit. De onderzoekers concluderen dat er nauwelijks reserves zijn voor noodsituaties en dat er bij een crisis binnen 2 tot 3 dagen lege schappen ontstaan. Het weer tot slot. In het zuidoosten begint deze dag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door stapelwolken. Vanmiddag doet de temperatuur een klein stapje terug en het wordt 18 graden in het Waddengebied tot 20 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: Muziek en informatie. bij Vahon Hindustani Radio.
1: Autoverhuurbedrijf in Suriname, Amalia Autoverhuurbedrijf, Magentaweg 259 per Agar Aamko Suriname, Jana hai, Gari huur karna hai, to Aamko Jana parega, Magentaweg 259 bij Autoverhuurbedrijf, Amalia. Zeer zuinige auto's zoals Toyota Premio, Toyota Raktis, Toyota Fits. Contact in Suriname, de heer Parkas Gokul, op telefoonnummer 00597-8757-939. Contact in Nederland 06-57-418873. Autoverhuurbedrijf Amalia aan de Magentaweg 259. Zeer zuinige, betrouwbare auto's. Nogmaals, bel Parkas Gokul op 00597-8757-939. In Nederland 06-574-18873. Amalia, autoverhuurbedrijf in Suriname.

0: अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी अनीता से हमने पेश किए हैं कैसे करूं प्रेम की मैं बात, ना बाबा ना बाबा पिछवाड़े बुढ़ा खास्ता बुढ़ा खास्ता।
1: अद्वकातन का तौर आनंद राम सूत वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
2: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: BGL Reizen, BGL Reizen, dagtour Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar €39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torrenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to België Reizen, live in concert, live in concert Jubinau Teliale. Dag 1 Zoutdal, dag 2 Jubinau Teliale live. Dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, fris drank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering. Bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com.
5: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
6: Digitale radio, wagonfm.nl.
7: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern zijn vanaf 8 uur vanmorgen de stembureaus open voor deelstaatverkiezingen. Hoewel de twee regio's samen slechts 5 miljoen inwoners tellen, kan de uitslag grote landelijke gevolgen hebben. Na een eerdere verkiezingsoverwinning van de AfD in Sachsen-Anhalt staat bondskanselier Friedrich Merz zwaar onder druk. Het partijbestuur van zijn CDU komt vanmiddag om 5 uur samen in Berlijn. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken en verspreiden van nepporno-video's van tientallen bekende Nederlanders. Na ruim een jaar onderzoek is de verdachte op de hoogte gesteld van het besluit om hem voor de rechter te slepen. Onder de slachtoffers zijn onder meer SBS6-presentatrice Helene Hendricks en voormalig politiewoordvoerder Ellie Lust. De Amerikaanse modebaas Stephen Kolp is opgestapt nadat hij tijdens de New York Fashion Week dierenrechtenactivisten fysiek had tegengehouden. Op beelden is te zien hoe Kolp een demonstrant duwt en de mond snoert. Een andere actievoerder werkt hij tegen de grond. De activisten voerden actie bij een modeshow vanwege het gebruik van bol door eigenaar H&M Group. Uit een onderzoek blijkt dat onder meer schapen in de wolindustrie worden mishandeld bij het scheren. En justitieminister David van Wil heeft op sociale media gereageerd op het extreemrechtse geweld gisteren in Den Haag. Hij omschrijft de beelden als walgelijk en noemt specifiek de Hitlergroeten, antisemitische leuzen, het geweld tegen de politie en het gooien van vuurwerk naar de ME. Van Wil pleit voor een snoeihard optreden en bedankt de politie. Het weer tot slot. In het zuidoosten begint deze dag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door stapelwolken. Vanmiddag doet de temperatuur een klein stapje terug en het wordt 18 graden in het Waddengebied tot 20 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: अभी आप सुन रहे थे इश्क से आगे,
1: म्यूजिक एंड इंफॉर्मेशन बाय फाहों हिंदुस्तानी रेडियो।
2: दिस इज इट फाहों हिंदुस्तानी रेडियो न्यूज। Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern zijn vanaf 8 uur vanmorgen de stembureaus open voor deelstaatverkiezingen. Hoewel de twee regio's samen slechts 5 miljoen inwoners tellen, kan de uitslag grote landelijke gevolgen hebben. Na een eerdere verkiezingsoverwinning van de AfD in Sachsen-Anhalt staat bondskanselier Friedrich Merz zwaar onder druk. Het partijbestuur van zijn CDU komt vanmiddag om 5 uur samen in Berlijn. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken en verspreiden van nepporno-video's van tientallen bekende Nederlanders. Na ruim een jaar onderzoek is de verdachte op de hoogte gesteld van het besluit om hem voor de rechter te slepen. Onder de slachtoffers zijn onder meer SBS6-presentatrice Helene Hendricks en voormalig politiewoordvoerder Ellie Lust. De Amerikaanse modebaas Stephen Kolb is opgestapt nadat hij tijdens de New York Fashion Week dierenrechtenactivisten fysiek had tegengehouden. Op beeld is te zien hoe Kolb een demonstrant duwt en de mond snoert. Een andere actievoerder werkt hij tegen de grond. De activisten voerden actie bij een modeshow vanwege het gebruik van wol door eigenaar H&M Group. Uit een onderzoek blijkt dat onder meer schapen in de wolindustrie worden mishandeld bij het scheren. En justitieminister David van Wil heeft op sociale media gereageerd op het extreemrechtse geweld gisteren in Den Haag. Hij omschrijft de beelden als walgelijk en noemt specifiek de Hitlergroeten, antisemitische leuzen, het geweld tegen de politie en het gooien van vuurwerk naar de ME. Van Meel pleit voor een snoeihard optreden en bedankt de politie. Het weer tot slot. In het zuidoosten begint deze dag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door stapelwolken. Vanmiddag doet de temperatuur een klein stapje terug en het wordt 18 graden in het Waddengebied tot 20 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
3: हर काम के लिए हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और टेलीफोन नंबर 07-3652-2747। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-3652-2747.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host.
1: Samaj ko badal dalo.
2: Om Shanti, goedemiddag dames en heren luisteraars. Op deze mooie, maar hete maandagmiddag van 7 september 2026. Ik hoop dat u een mooi weekend heeft gehad. Hier schijnt het zon. Prachtig boven Amsterdam, ik neem aan dat het boven Den Haag ook mooi is, want het is behoorlijk heet. Eerst het nieuwsoverzicht. Amendement zegt Surinamerschap niet langer alleen voor topsporters. De initiatiefnemers van de wijziging van de Surinamerschapswet hebben hun voorstel ingrijpend aangepast. De bijzondere regeling voor het verkrijgen van de Surinaamse nationaliteit geldt niet langer uitsluitend voor topsporters van Surinaamse origine, maar wordt uitgebreid naar personen met buitengewone verdiensten op wetenschappelijk of sportief gebied. Tegelijkertijd wordt het bezit van een geldig PSA-document een voorwaarde. De Nationale Assemblee wil de aangepaste wet vandaag tijdens het reces behandelen. De nota van wijziging is gedateerd 3 september en volgt op de discussie over het oorspronkelijke initiatiefvoorstel van Eubie Jones, Steven Rijmen, Jeffrey Lowe en Edgar Sampi. In dat voorstel stond de positie van topsporters centraal. Ze zouden onder bepaalde voorwaarden het Surinaamschap van rechtswege kunnen verkrijgen om het land internationaal te vertegenwoordigen. In de aangepaste tekst wordt die groep verbreed. Het nieuwe artikel 16b bepaalt dat een houder van een geldig PSA-document, PSA-document is het document voor personen van Surinaamse afkomst, van rechtswege de Surinaamse nationaliteit kan verkrijgen, wanneer deze persoon wordt aangewezen als iemand die Suriname buitengewone verdiensten heeft bewezen of kan bewijzen op het gebied van wetenschap of sport en daardoor een bijzondere bijdrage kan leveren aan de internationale uitstraling van het land. Voor wetenschappers wordt de lat concreet gelegd bij het bezit van een doctoraat of internationale erkenning voor wetenschappelijke prestaties. Voor sporters geldt dat zij moeten voldoen aan internationale selectiecriteria voor een continentaal kampioenschap, wereldkampioenschap of de Olympische Spelen en van meerwaarde moeten kunnen zijn voor Suriname in de voor- of eindronde van zo'n toernooi. Ook de procedure is gewijzigd. De aanwijzing gebeurt ambtshalve door de president op voordracht van de minister onder wiens beleidsgebied de bijzondere verdiensten valt. Dat gebeurt in overeenstemming met de minister die belast is met nationaliteitsaangelegenheden en nadat de betrokken nationale bond, instelling of vakorganisatie is gehoord. Opvallend is dat de persoon zelf geen verzoek of aanvraag hoeft in te dienen. Ook aanvaarding, medewerking, ondertekening, een eed of verklaring is niet vereist. De nationaliteit wordt van rechtswege verkregen nadat de president de persoon volgens de wettelijke procedure heeft aangewezen. De betrokkenen wordt daarna schriftelijk in kennis gesteld. De kennisgeving heeft volgens het voorstel uitsluitend een informatief karakter en heeft geen invloed op de verkrijging van de nationaliteit. Wie op deze manier Surinamer is geworden, kan later wel schriftelijke afstand doen van het Surinamerschap. De aanpassing komt nadat vanuit het parlement vragen waren gesteld over de beperking van het oorspronkelijke voorstel tot topsporters. NPS-fractieleider Gerald Pauwier-Radio zei eerder aan Star News dat zijn fractie niet kon meegaan met de regeling die alleen voor sporters wordt gemaakt. Hij waarschuwde voor gelegenheidswetgeving en vond dat ook moest worden gekeken naar personen uit de diaspora met deskundigheid waaraan Suriname behoefte heeft, zoals ingenieurs, landbouwdeskundigen, belastingspecialisten en medisch specialisten. Aan dat pleidooi wordt met de nota van wijziging gedeeltelijk tegemoet gekomen. Wetenschappers zijn toegevoegd, maar andere categorieën deskundigen, die Pauwiro Radio noemde, zijn niet afzonderlijk in de regeling opgenomen. Pauwiro Radio benadrukt dat het Surinamerschap een fundamentele kwestie is die zorgvuldig moet worden behandeld. Hij sprak van een zaak van nationale trots en nationaal belang. Ook plaatste Pauwiro Radio vraagtekens bij de gevolgen die verkrijging van het Surinamerschap kan hebben voor de andere nationaliteit van betrokkenen. De behandeling van het initiatiefvoorstel ging donderdag uiteindelijk niet door. De vergadering werd vandaag om de initiatiefnemers gelegenheid te geven de nota van wijziging in te dienen en parlement en regering tijd te geven de nieuwe tekst te bestuderen. DNA komt vandaag volgens de agenda om 9:30 ochtends Suriname tijd bijeen tijdens het reces opnieuw voor de behandeling. Er bestaat naast haast rond de wetswijziging mede vanwege de mogelijkheid om sporters van Surinaamse afkomst voor Suriname te laten uitkomen. Tot zover een bericht uit Star News, maar ik wil even aanhalen wat Pauwiro Reggio zou hebben gezegd. Even kijken als ik dat kan krijgen. Ja, hier is het oorspronkelijke voorstel. Pauwiro Reggio, staatsburgerschap niet alleen voor voetballers, staat in oorspronkelijke voorstel. De NPS wil dat de voorgestelde verruiming van de wet op het Surinamerschap en ingezetenschap niet uitsluitend wordt toegespitst op voetballers en andere sporters van Surinaamse afkomst. Ook hoogopgeleide professionals uit de diaspora die een belangrijke bijdrage aan Suriname kunnen leveren, moeten volgens fractieleider Gerald Pauwiro Reggio binnen de regeling kunnen vallen. Hij waarschuwt tegelijkertijd dat het toekennen van de Surinaamse staatsburgerschap aan bepaalde groepen verstrekkende gevolgen kan hebben en daarom niet lichtvaardig mag worden genomen. Dat is eigenlijk hetzelfde bericht. Even kijken. Nee. Dan gaat hij verder. Kan worden genomen. Hij waarschuwt tegelijkertijd dat het toekennen van het Surinaamse staatsburgerschap aan bepaalde groepen verstrekkende gevolgen kan hebben en daarom niet lichtvaardig mag gebeuren. We werken mee aan met deze wet, maar we gaan het niet verengen tot alleen maar voetballers of sporters. Dat willen we niet, zegt Pauwiro Reggio in gesprek met Star News. De NPS wil volgens hem nadrukkelijk kijken naar Surinamers in het diaspora die vanwege hun deskundigheid van betekenis kunnen zijn voor de ontwikkeling van het land. Daarbij denkt de partij in eerste instantie aan hoger opgeleide professionals. Pauwiro Reggio noemt onder andere ingenieurs, landbouwkundigen, fiscalisten en medisch specialisten. Die willen wij meenemen in deze wet. Aldus Pauwiro Reggio. De NPS-fractieleider plaatst tegelijkertijd principiële kanttekeningen bij de wetswijziging zoals die nu wordt besproken. Wanneer de regeling alleen wordt gemaakt om een specifiek probleem rond sporters op te lossen, krijgt deze volgens Pauwiro Reggio het karakter van gelegenheidswetgeving. Er zal volgens hem uiteindelijk ergens een grens moeten worden getrokken, maar daarbij moet worden voorkomen dat anderen die eveneens een bijzondere bijdrage aan Suriname kunnen leveren, zonder goede rechtvaardiging worden uitgesloten. Je moet ook oog hebben voor het feit dat je dan toch mensen uitsluit die zich terecht gediscrimineerd gaan voelen. En dat is het risico van deze wetgeving. Pauwiro Reggio erkent dat de roep om een oplossing voor spelers van Surinaamse afkomst breed in de samenleving leeft. De prestaties en de ontwikkeling van de nationale voetbalselectie hebben volgens hem bovendien voor een gevoel van saamhorigheid gezorgd. Het is volgens de NPS daarom niet verstandig om de maatschappelijke wens te negeren. De partij wil zoeken naar een werkbare oplossing, maar vindt dat tegelijkertijd naar de bredere consequenties moet worden gekeken. De NPS-fractieleider wijst erop dat het bij personen uit de diaspora soms gaat om de derde of vierde generatie. Het besluit om aan dergelijke personen het Surinaamse staatsburgerschap toe te kennen is volgens Pauwiro Reggio fundamenteel van aard. Dat moet je wel overwogen doen, dat u niet zomaar stelt hij. Persoonlijk worstelt hij naar eigen zeggen met dat vraagstuk. Je kunt niet lichtvaardig het staatsburgerschap gaan toekennen om een dergelijke reden aan staatsburgers van een ander land. Pauwiro Reggio is er niet zonder meer van overtuigd dat het vraagstuk van dubbele nationaliteit juridisch eenvoudig kan worden opgelost. In de discussie wordt volgens hem aangevoerd dat er mogelijk geen probleem ontstaat wanneer het Surinaamse staatsburgerschap niet vrijwillig wordt aangevraagd, maar op een andere wijze wordt verkregen. Ik ben daar nog niet van overtuigd dat het zo gemakkelijk gaat, zegt hij. Volgens de NPS-fractieleider moet ook de rekening worden gehouden met de wet en regelgeving van het land waarvan de betrokken persoon reeds staat. burger is. De behandeling van de wetswijziging in de Nationale Assemblee werd donderdag verdaagd. De initiatiefnemers komen eerst met een nota van wijziging waaraan de fracties het aangepaste voorstel kunnen bestuderen. DNA komt vandaag om 9:30 ochtends opnieuw tijdens het recess bijeen voor de behandeling. Tot zover een bericht uit Star News over het Surinamerschap. Maar ik ga proberen van de week de heer Mangyanki te pakken te krijgen die hierover in verband met de toescheidingsovereenkomst artikel 5 had gesproken, een zaak had aan gang gemaakt, want hij kreeg geen toegang tot Suriname zonder visum, heeft hij aan gang gemaakt en de rechter heeft hem gelijk gegeven dat hij de toegang moet krijgen tot Suriname. Zelfs de Surinaamse rechter gaf hem daarin gelijk. Dus ik ga de heer Yankee, ik dacht maar één Yankee, proberen te pakken te krijgen voor een uitzending deze week. Tot zover, een bericht uit Star News, voorzien van mijn commentaar.

beperking tot 30 geneeskundestudenten maakt opleiding per arts fors duurder. De beperking van de jaarlijkse instroom bij geneeskunde tot 30 studenten heeft niet alleen gevolgen voor het aantal toekomstige artsen, maar maakt de opleiding per daadwerkelijk afgeleverde basisarts ook aanzienlijk duurder. Een analyse van de Faculteit der Medische Wetenschappen, FMEW, becijfert dat de indicatieve kostprijs bij een structurele instroom van 30 studenten gaat oplopen tot ongeveer 7,7 miljoen SRD per afgeleverde arts. De cijfers maken deel uit van een bredere studie naar de artsenopleiding, specialistische vervolgopleiding en medische personeelsplanning in Suriname. De discussie is actueel omdat vandaag de toelating van 30 studenten tot een geneeskundeopleiding plaatsvindt. De studie is samengesteld door Fitzgerald Gopi, decaan van de faculteit Medische Wetenschappen, Vincent Lumsden, voorzitter van de Specialistenregistratiecommissie en voormalig SSF-directeur Rick Cromodihadjo. Gopi richt zich in de studie op de academische opleiding waaronder instroom, rendement, uitval, co-schappen en facultaire kwaliteit. Lumsden behandelt onder meer de specialistische vervolgopleidingen, registratie en herregistratie, AIOS en de toekomstige specialistencapaciteit. Cromodihadjo legt de verbinding met de nationale zorgbehoeften, financiering, arbeidsmarkt, regionale spreiding en de medische personeelsplanning. In het uit de Faculteit der Medische Wetenschappen analyse blijkt dat de indicatieve middenraming van de systeemkosten per werkelijk afgeleverde basisarts in de periode 2020 tot met 2025 ongeveer 4,6 miljoen SRD bedroeg. Dus per afgeleverde basisarts heeft in 2020 tot 2025 ongeveer 4,6 miljoen SRD gekost. In die periode werden gemiddeld ruim 50 studenten per jaar toegelaten. Wanneer de instroom structureel op 30 studenten per jaar wordt gehouden en de vaste kosten van de faculteit en de klinische opleiding grotendeels gelijk blijven, stijgt de geraamde kostprijs naar ongeveer 7,7 miljoen SRD per afgeleverde arts. De studie rekent ook een ander scenario door. Bij een gecontroleerde opschaling naar 60 studenten per jaar zou de indicatieve middenkost kunnen dalen tot ongeveer 3,9 miljoen SRD per afgeleverde basisarts. De onderzoekers benadrukken echter dat daar een belangrijke voorwaarde aan verbonden is. Het aantal docenten, practica, co-schapsplaatsen en de capaciteit om de kwaliteit van de opleiding te bewaken moet daar eveneens mee groeien. Daarmee waarschuwt de studie feitelijk voor twee uitersten. Een structureel lage instroom kan de opleiding per afgeleverde arts aanzienlijk duurder maken, terwijl het zonder meer toelaten van meer studenten problemen verderop in de opleiding kan vergroten. De Faculteit der Medische Wetenschappen maakt in dit verband onderscheid tussen de numerus fixus en de numerus clausus. Bij de numerus fixus staat centraal hoeveel artsen Suriname op basis van de nationale zorgbehoeften nodig heeft. Dat is bij de numerus fixus. Bij de numerus clausus gaat over hoeveel studenten de universiteit daadwerkelijk verantwoord kan opleiden, rekening houdend met onder meer docenten, practica en klinische opleidingsplaatsen. Volgens de studie moeten deze twee jaarlijks afzonderlijk worden bepaald en vervolgens aan elkaar worden gekoppeld. De nationale behoefte moet dus niet automatisch gelijk worden gesteld aan de beschikbare opleidingscapaciteit. Over de studiejaren 2020 tot 2021 tot en met 2025-2026 melden zich 873 kandidaten aan voor geneeskunde. Daarvan werden 301 studenten toegelaten. De formele toelatingscapaciteit is in de laatste studiejaren teruggebracht naar 30 studenten per jaar. Juist daar ontstaat volgens de analyse een belangrijk beleidsvraagstuk. De Faculteit der Medische Wetenschappen stelt dat de instroom niet uit willekeur wordt beperkt. De opleidingsketen kent objectieve grenzen door onder meer de beschikbare co-schappen, begeleiding, practica, het studierendement en de klinische capaciteit. Tegelijkertijd waarschuwt de faculteit dat het probleem
probleem van de toekomstige artsenvoorziening niet uitsluitend kan worden opgelost door de toelatingspoort smaller te maken. Een van de grootste knelpunten bevindt zich namelijk verderop in de opleiding. De studie spreekt van ongeveer 30 tot 40 co-schapsplaatsen, terwijl er 79 actuele co-assistenten zijn en 24 studenten wachten. Daarnaast bewegen nog grotere groepen studenten richting de klinische fase. Meer studenten toelaten zonder de klinische capaciteit uit te breiden, zou het probleem volgens de onderzoekers daarom vooral verschuiven naar langere wachttijden en mogelijke druk op de kwaliteit van de opleiding. De bestuurlijke boodschap van de studie is daarom dat Suriname niet alleen moet besluiten hoeveel studenten tot geneeskunde worden toegelaten, maar tegelijkertijd moet bepalen hoeveel artsen het land werkelijk nodig heeft en welke investeringen nodig zijn om die artsen verantwoord op te leiden. De onderzoekers adviseren de numerus fixus en numerus clausus jaarlijks opnieuw tegen elkaar af te wegen en uitbreiding van de instroom te koppelen aan extra docenten, klinische leerplaatsen, begeleiding en kwaliteitsborging. Tot zover een bericht uit Star News.

vandaag werkneerlegging bij de Centrale Bank van Suriname. Het conflict tussen de Centrale Bank van Suriname en Bond gaat om meer dan loonsverhoging. Het arbeidsconflict tussen de directie van de Centrale Bank van Suriname, CBVS, en de Centrale Bank Werknemersorganisatie, CBWO, draait inmiddels niet alleen om de hoogte van een loonaanpassing. De kern van het geschil is vooral de verschillende uitleg die beide partijen geven aan het eindoordeel van de bemiddelingsraad voor geheel Suriname. Terwijl de bond stelt dat de bank het oordeel niet uitvoert, meent de directie dat belangrijke onderdelen al zijn uitgevoerd en dat voor volledige afhandeling ook overleg moet plaatsvinden over werknemersbijdragen aan pensioen en ziektekosten. De CBWO, de Centrale Bank Werknemersorganisatie, legt vandaag het werk neer en de bond onder leiding van Robbie Berenstein houdt later op de dag een persconferentie. In de uitnodiging aan de media spreekt de bond van een situatie die is ontstaan door het niet uitvoeren van het besluit van de bemiddelingsraad. Uit informatie die Star News over het arbeidsconflict heeft verkregen, blijkt echter dat het geschil gecompliceerder ligt dan alleen de vraag of de Centrale Bank een voorgestelde loonsverhoging wel of niet uitvoert. Star News verneemt dat intussen de bemiddelingsraad partijen opgeroepen heeft voor een spoedoverleg vanavond. De bemiddelingsraad heeft na het uitblijven van overeenstemming tussen beide partijen een eindoordeel geformuleerd waarin vier onderdelen aan de orde komen. Het eerste betreft een structurele loonaanpassing waarbij werknemers afhankelijk van hun inkomenscategorie tussen 14% en 16% verhoging zouden krijgen. Gemiddeld komt de aanpassing uit op ongeveer 15,1%. Daarnaast adviseert de raad een eenmalige uitkering eveneens afhankelijk van de hoogte van het maandloon. Voor de laagste inkomenscategorie gaat het om 1,5 maandloon. Naarmate het salaris hoger is, loopt de uitkering terug tot 3/4 maandloon. Een derde onderdeel betreft een verhoging van de bestaande vervoerstoelage met 12%. Het is het vierde onderdeel uit het oordeel van de bemiddelingsraad die zorgt voor het geschil tussen bankdirectie en bond. De bemiddelingsraad heeft geen concrete werknemersbijdrage voor pensioen en ziektekosten vastgesteld, maar aangegeven dat partijen hierover afzonderlijk overleg moeten voeren. De bond gaat ervan uit dat de vastgestelde loonaanpassing, lump sum en vervoerstoelagen moeten worden uitgevoerd en dat pensioen en ziektekosten vervolgens afzonderlijk binnen het bestaande overleg tussen werkgever en werknemersorganisatie kunnen worden besproken. De directie ziet het oordeel van de bemiddelingsraad meer als één samenhangend geheel. Vanuit die benadering kan de financiële afwikkeling niet volledig worden afgerond zonder dat partijen daadwerkelijk aan tafel gaan over de bijdrage van werknemers aan pensioen en ziektekostenvoorzieningen. Daarbij speelt mee dat werknemers van Centrale Bank tot nu toe geen of nauwelijks eigen bijdrage leveren aan deze voorzieningen, terwijl dergelijke bijdragen elders binnen overheid en financiële sector wel gebruikelijk zijn. Hoe hoog een eventuele werknemersbijdrage zou moeten worden, staat nog niet vast en zou juist onderwerp van overleg moeten zijn. Uit de verkregen informatie blijkt ook dat er geen sprake is van een volledige stilstand in de uitvoering van wat de bemiddelingsraad heeft geoordeeld. De lump sum is reeds aan het personeel uitgekeerd. Ook heeft de directie besloten de vervoerstoelage met 12% te verhogen. Daarnaast is een loonaanpassing van 11,4% aangekondigd met terugwerkende kracht tot 1 januari 2026. Daar zit opnieuw een belangrijk verschil met het oordeel van de bemiddelingsraad en waar de vakbond moeite heeft. De raad kwam uit op loonaanpassingen van 14% tot 16% afhankelijk van de salarisgroep. De directie is voorlopig tot 11,4% gegaan. De achtergrond daarvan is dat de bank eerst duidelijkheid wil over de mogelijke werknemersbijdragen voor pensioen en ziektekosten. Indien bijvoorbeeld achteraf een bijdrage op het salaris moet worden ingehouden, kan dit gevolgen hebben voor de uiteindelijke netto financiële positie van de werknemers. De Centrale Bank Werknemersorganisatie, CBWO, houdt daartegenover vast aan uitvoering van de loon
aanpassing zoals die door de bemiddelingsraad is vastgesteld. Hierdoor is een opmerkelijke situatie ontstaan. Beide partijen beroepen zich feitelijk op hetzelfde eindoordeel, maar leggen verschillende accenten. Niet alleen de financiële inhoud, maar ook de vorm van het overleg is onderwerp van discussie. De werknemersorganisatie vindt dat pensioen- en ziektekostenbijdragen moeten worden besproken binnen de reguliere overlegstructuur die tussen bond en directie bestaat. De bankdirectie houdt eraan vast dat hierover afzonderlijk overleg moet plaatsvinden, conform de wijze waarop dit onderwerp in het eindoordeel van de bemiddelingsraad is behandeld. Pogingen om hierover opnieuw met elkaar aan tafel te gaan hebben tot dusver niet tot een doorbraak geleid. De verhoudingen tussen beide partijen zijn daardoor verder onder druk komen te staan. Opvallend blijkt uit de informatie dat hoewel de raad concrete percentages en financiële voorstellen heeft genoemd, wordt in de afsluiting van het oordeel ook benadrukt dat geen van beide partijen volledig krijgt wat zij oorspronkelijk heeft gevraagd. De bemiddelingsraad ziet het resultaat vooral als een werkbare oplossing waarmee partijen het arbeidsconflict zouden moeten beëindigen en hun arbeidsverhoudingen kunnen normaliseren. Daarmee ontstaat de vraag of het gehele oordeel zonder verdere onderhandelingen als bindend besluit moet worden uitgevoerd. Zoals de bond in haar uitnodiging suggereert, of dat het een bemiddelingsvoorstel is waarvan onderdelen nog verdere afspraken tussen partijen vereisen. De Centrale Bank Werknemersorganisatie zal vandaag om 10 uur 's ochtends Suriname tijd tijdens een persconferentie in het C47 gebouw aan de Johan Adolf Pengelstraat haar positie uiteenzetten. Verwacht wordt dat voorzitter Berenstein zal toelichten welke onderdelen van het oordeel volgens de werknemersorganisatie niet zijn uitgevoerd en welke stappen de bond nu overweegt. Daarbij zal vooral duidelijk moeten worden hoe de Centrale Bank Werknemersorganisatie aankijkt tegen het vierde onderdeel van het oordeel van de bemiddelingsraad en of zij bereid is afzonderlijk met de directie te onderhandelen over werknemersbijdragen aan pensioen en ziektekosten. Tot zover een bericht uit Star News.

minister grijpt in. Verkiezingscommissie OAS is ontbonden. De bestuursverkiezingen binnen de organenwerknemersorganisatie Suriname, de OAS, bij de energiebedrijven Suriname EWS zijn uitgesteld van 10 naar 11 september 2026. Volgens Hendrik Amoida van Team Bondru volgt de wijziging uit een spoedkortgeding dat tegen het OAS-bestuur onder leiding van Hellings was aangespannen. De zaak diende zondag gisteren 6 september bij de rechter. Tijdens de comparitie is volgens Amoida vastgelegd dat Team Bondru alsnog aan de verkiezingen mag deelnemen met de oorspronkelijke voordrachtlijst. Op die lijst waren eerder handtekeningen geschrapt, terwijl dit volgens Team Bondru niet had mogen gebeuren. Ook wordt de verkiezingscommissie onder leiding van Gerald van der Leuf ontbonden. Volgens Amoida moet een nieuwe onafhankelijke verkiezingscommissie worden samengesteld die de bestuursverkiezingen op vrijdag 11 september zal begeleiden. Amoida stelt dat de rechter tijdens de behandeling van de zaak kritiek heeft geuit op de handelwijze van de verkiezingscommissie. Volgens hem is daarmee duidelijk geworden dat de eerdere gang van zaken rond de voordrachtlijst niet correct was. Team Bondru zal volgens Amoida met de oorspronkelijke voordrachtslijst deelnemen aan de verkiezingen. Ook de handtekeningen die eerder waren geschrapt worden daarbij meegenomen. De verkiezingen die aanvankelijk voor donderdag 10 september waren gepland worden nu gehouden op vrijdag 11 september 2026. Dus aanstaande vrijdag. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

Bizana zegt, aangepast de wet bescherming woon- en leefgebieden schiet tekort voor collectieve rechten. De voorgestelde aanpassingen aan de wet bescherming woon- en leefgebieden bieden volgens Sergio Jubitana, kapitein van Hollandse Kamp, onvoldoende bescherming aan de collectieve grondrechten van inheemse en tribale volken. Hij, Jubitana, vindt dat de regering opnieuw met vertegenwoordigers van de gemeenschappen om tafel moet om tot een bredere en juridisch sterke regeling te komen. In een interview met Radio ABC zegt Jubitana dat de wet al in 2017 door de Nationale Assemblée is aangenomen, maar vanwege bezwaren van de Vereniging van Inheemse Dorphoofden in Suriname, de VIDS, niet is afgekondigd. Volgens Jubitana zijn de bezwaren van de gemeenschappen destijds onvoldoende verwerkt. De regering heeft inmiddels voorstellen gedaan om de wet aan te passen. Daarbij is onder meer gesproken over een beschermingszone van 5 kilometer rond dorpen die in bepaalde gevallen kan worden uitgebreid. Ook zouden de grenzen van dorpen op kaarten zijn aangepast. Jubitana zegt echter dat de betrokken gemeenschappen onvoldoende inzage hebben gekregen in de voorgenomen wijzigingen en het bijbehorende staatsbesluit. Volgens Jubitana draait de discussie niet alleen om de bescherming van woon- en leefgebieden. Hij ziet in de voorgestelde regeling een verzwakking van de bredere collectieve grondrechten van inheemse en tribale volken. De kapitein Jubitana pleit daarom voor een regeling waarin onder meer zeggenschap over grond, bestuur, dorpsinrichting en cultuur duidelijk worden vastgelegd. Daarbij moeten de gemeenschappen volgens hem rechtstreeks worden betrokken. We moeten weer aan tafel, zegt Jubitana. Hij vindt dat nieuw overleg tussen de regering en de dorpsgemeenschappen noodzakelijk is om tot een gedragen oplossing te komen. De kwestie wordt volgens Jubitana urgenter door de ontwikkelingen rond olie en gas en de toenemende economische activiteiten in het binnenland. Wanneer concessies worden verstrekt zonder dat de rechten van gemeenschappen duidelijk zijn geregeld, kan dat volgens hem leiden tot nieuwe conflicten. Ondanks eerdere teleurstellingen zegt Jubitana vertrouwen te hebben in een oplossing. Eenheid onder de dorpshoofden is volgens hem daarbij van groot belang. De bescherming van collectieve grondrechten moet volgens Jubitana boven politieke belangen en regeringswisselingen staan. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

VLO blijft voorlopig toelatingseis voor militaire dienst. Voor toelating tot de militaire dienst blijft gewoon lager onderwijs, GLO, voorlopig de minimumeis. Minister Oerakit Ramseren van Defensie zegt dat recruten na hun opleiding op basis van hun vaardigheden, capaciteiten en geschiktheid worden ondergebracht bij de verschillende onderdelen van de krijgsmacht. Volgens Ramseren bestaat binnen het leger voldoende mogelijkheden voor militairen om zich verder te scholen en binnen de organisatie door te groeien. De overheid heeft volgens hem de verantwoordelijkheid om in de ontwikkeling van het personeel te investeren en militairen op basis van prestaties en kwalificaties kansen op promotie te bieden. Ook verdere studie in het buitenland blijft mogelijk. Militairen kunnen, wanneer daarvoor mogelijkheden beschikbaar zijn, gebruik maken van buitenlandse studiebeurzen en scholarshipsprogramma's om zich verder te specialiseren. Ramseren benadrukt dat de krijgsmacht niet alleen behoefte heeft aan personeel voor hogere functies. Op alle niveaus zijn militairen nodig om de werkzaamheden binnen de organisatie uit te voeren. Bestaande opleidingsmogelijkheden in het buitenland, waaronder de samenwerking met South Dakota, worden volgens de minister voortgezet. Defensie kijkt momenteel vooral naar de beschikbare capaciteit binnen het leger. Door het tekort aan militairen wil het ministerie eerst de personeelssterkte versterken, voordat opnieuw grote groepen voor langere opleidingen naar het buitenland worden gestuurd. Ramseren wil voorkomen dat te veel militairen tegelijkertijd buiten Suriname verblijven voor studie of training. Wij willen geen leger waarbij meer mensen in het buitenland zitten dan in Suriname, zegt de minister. Volgens hem moet daarom een evenwicht worden gevonden tussen het verder opleiden van militairen in het buitenland en het beschikbaar houden van voldoende personeel om de taken van de krijgsmacht in Suriname uit te voeren. Tot zover een bericht uit Suriname, Harold.

Gewapende mannen dringen woning binnen en beroven slapende vrouw. Een vrouw is vrijdagavond slachtoffer geworden van een gewapende beroving in haar woning aan de Udaipurweg. Het slachtoffer verklaarde dat tegenover de politie dat zij in de woonkamer lag te slapen toen zij plotseling wakker werd en een gemaskerde man voor zich had staan. De verdachte richtte een vuurwapen op haar, waarna zij om hulp begon te schreeuwen. Kort daarna kwamen nog twee gemaskerde mannen de woonkamer binnen. Het drietal nam twee schoudertassen weg die in de woonkamer lagen en vluchtte vervolgens uit de woning. De verdachten zouden daarna zijn weggereden in een grijs gelakt voertuig. Het slachtoffer raakte bij de beroving gewond. In de gestolen schoudertassen bevonden zich onder meer belangrijke documenten. De politie zette verschillende eenheden in om de verdachten op te sporen. Ook werden camerabeelden van een naastgelegen pand veiliggesteld voor onderzoek. Volgens de eerste informatie droeg een van de verdachten een militair groene jas, terwijl de andere verdachte een lange blauwe jas aan had. Tot zover een bericht uit Suriname, Herald.

gehouden sieraden af. Het slachtoffer zat in de Suribert-shop toen de verdachte plotseling binnenkwam. De overvaller was gemaskerd en volledig in het zwart gekleed. Onder bedreiging van het vuurwapen werd het slachtoffer gedwongen zijn bezittingen af te staan. De verdachte rukte een gouden halsketting en twee vingerringen van hem af. Volgens de eerste informatie bestond de buit daarnaast uit 6000 SLD en $200. Na de beroving verliet de verdachte de zaak te voet. De politie onderzoekt de zaak. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

uitsmijtertje, even kijken. En die komt uit het AD. En die luidt als volgt, even kijken. Over de bedrijfsleider van de Jumbo die een overvaller aanreed. Bedrijfsleider Jumbo aangehouden en urenlang verhoord. Hij heeft geen spijt van aanrijden overvallen. De Jumbo bedrijfsleider die vorige week zaterdag in Heemskerk een gewapende overvaller klemreed met zijn auto, is maandagochtend na een urenlang verhoor vrijgelaten. Hij werd bij aankomst op het politiebureau aangehouden op verdenking van het toebrengen van letsel. Dat is protocol als iemand gewond raakt door het toedoen van een ander. Protocol of niet, Geert-Jan van Oosten, de advocaat van de filiaalmanager, is kritisch over deze gang van zaken. Zo laat hij aan deze site weten. Van Oosten, de advocaat van de verdachte, vindt dat zijn cliënt geen straf en geen en een urenlang ministerieus woord verdient, maar een lintje. Ook de manager zelf heeft absoluut geen spijt van zijn ingrijpen. Ik moet in een split second een beslissing nemen. Ik zou dat de volgende keer weer doen, verklaarde de man maandagochtend. Tijdens het verhoor raakte hij geregeld emotioneel. Kan me dat indenken. Het Openbaar Ministerie bevestigt dat de bestuurder enige tijd is aangehouden. Dat is een normale gang van zaken. De basisregel is dat verdachten het recht hebben hun eventuele proces in vrijheid af te wachten, legt een woordvoerder uit. De 30-jarige overvaller had vlak voor de crash een spoor van vernieling achtergelaten in Heemskerk. Hij overviel achter elkaar een Vomar, een Jumbo en een Primera. Daarna liep hij met een koksmes van zo'n 30 centimeter door een woonwijk. De Jumbo-bedrijfsleider had net zijn werkplek verlaten toen zijn broer hem belde. Zodra hij de woorden overval opving, keerde hij zijn auto direct om. Op aanwijzing van zijn broer zag hij de verdachte op straat lopen met een enorme mes. Omdat de man een verwaarde indruk maakte, vreesde de manager voor de veiligheid van omstanders. Als hij iemand had gestoken, had ik daar niet mee kunnen leven, zei hij tijdens zijn verhoor. Wat had ik anders moeten doen? Die man laten lopen met alle gevolgen van dien? Dit was gewoon gevaarlijk en ik moest dat gevaar stoppen. Tijdens de achtervolging reed de manager met zijn auto op de overvaller af, volgens de advocaat zonder de intentie om hem ernstig te verwonden. Om de klap te dempen, remde hij vlak voor de botsing, aldus van Oosten. De verdachte liep desondanks een gebroken enkel op. Direct na de klap zette de manager zijn auto in de achteruit uit angst dat de overvaller zou opstaan en achter hem aan zou komen. Ondertussen wist zijn broer het mes af te pakken van de overvaller die op de grond lag. Raadsman van Oosten begrijpt dat er na een aanrijding met letsel een verhoor moet plaatsvinden, maar noemt de aanhouding die maandagochtend plaatsvond onbegrijpelijk. De manager was immers bereid om vrijwillig naar het bureau te komen. Waarom is een aanhouding dan nodig om een advocaat voor hem te waarborgen? Dat is onzin, want die had hij al, vraagt van Oosten zich af. Van Oosten wijst op eerdere uitspraken van de Hoge Raad die volgens hem juist meer ruimte bieden voor de zelfweerbaarheid van burgers. En dat gebeurt nu niet. De advocaat hoopt ook op een spoedig directiepool waarmee de zaak vanuit het OM meteen wordt gestopt. De 30-jarige verdachte wordt formeel verdacht van diefstal met geweld. Het is niet duidelijk of hij aangifte heeft gedaan of zal doen tegen de filiaalmanager. Het OM moet nog een beslissing nemen of de Jumbo-manager zal worden vervolgd. Het is niet duidelijk wanneer dat zal gebeuren. Tot zover het overvalbericht uit het AD, waar de Jumbo-manager een overvaller aanreed en die brak zijn enkel. Ik ga nogmaals kijken als ik de koersen kan krijgen. Ja, ze zijn binnen.

Ja, ze zijn binnen. De koersen van vandaag, maandag 7 september 2026, 10 uur 's ochtends Suriname tijd gepubliceerd, 3 uur 's middags Nederlandse tijd. Als je een US dollar verkoopt, dus inlevert bij de Centrale Bank van Suriname, krijg je 37,550 SAD voor terug. Belangrijk is, als je een US dollar wil kopen, moet je 37,939 SAD neertellen. Een US dollar kopen, moet je 37,939 SAD neertellen. Als je een euro, dit jaar Europees Monikona Mama Banje Fusanang, dan krijg je de 43,366 SAD voor terug. 43,366 SAD. Als je een euro wil kopen tegen bij Europa Money, dan moet je 44,131 SAD voor neerleggen. Als je een euro wil kopen, moet je 44,131 SAD neertellen. Makkelijk gezegd, 100 US dollar kopen, moet je 3793,90 SAD neertellen. 3793,90 SAD. Dan 100 euro kopen, moet je 4413,10 SAD. Ik wil even een verschil uitleggen tussen aankoop en verkoop. Aankoop, jij verkoopt aan de bank, dus de bank biedt dan minder. En verkoop is de bank verkoop aan jou, dus dan moet je meer betalen. Dat is het verschil tussen aankoop en verkoop. Aankoop staat genoteerd, jij verkoopt aan de bank, dus de aankoop door de bank, dus de bank biedt minder. En verkoop is verkoop door de bank aan jou, dus jij moet meer betalen. Tot zover de koersen van vandaag, tot zover mijn nieuwsoverzicht van vandaag, maandag 7 september. Ik heb technische assistentie, prachtige technische assistentie gehad van Rajin. Rajin, bedankt. Ik zou zeggen, prachtige dinsdag, we meet woensdag, dag.

0: Dani Radio. Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Autoverhuurbedrijf in Suriname, Amalia Autoverhuurbedrijf, Magentaweg 259 per Agar Aamko Suriname, Jana hai, gaadi huur karna hai, to Aamko Jana parega, Magentaweg 259 bij Autoverhuurbedrijf, Amalia. Zeer zuinige auto's zoals Toyota Premio, Toyota Raktis, Toyota Fits. Contact in Suriname, de heer Parkas Gokul op telefoonnummer 00597 875739. Contact in Nederland 06 57 418873. Autoverhuurbedrijf Amalia aan de Magentaweg 259. Zeer zuinige, betrouwbare auto's. Nogmaals, bel Parkas Gokul op 00 597 875 939. In Nederland 06 574 188 73. Amalia Auto Verhuurbedrijf in Suriname.
2: Advocatenkantoor Anand Ram Sood Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Voorpommeren zijn vanaf 8 uur vanmorgen de stembureaus open voor deelstaatverkiezingen. Hoewel de twee regio's samen slechts 5 miljoen inwoners tellen, kan de uitslag grote landelijke gevolgen hebben. Na een eerdere verkiezingsoverwinning van de AfD in Sachsen-Anhalt staat bondskanselier Friedrich Merz zwaar onder druk. Het partijbestuur van zijn CDU komt vanmiddag om 5 uur samen in Berlijn. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken en verspreiden van nepporno-video's van tientallen bekende Nederlanders. Na ruim een jaar onderzoek is de verdachte op de hoogte gesteld van het besluit om hem voor de rechter te slepen. Onder de slachtoffers zijn onder meer SBS6-presentatrice Helene Hendricks en voormalig politiewoordvoerder Ellie Lust. De Amerikaanse modebaas Stephen Kolb is opgestapt nadat hij tijdens de New York Fashion Week dierenrechtenactivisten fysiek had tegengehouden. Op beelden is te zien hoe Kolb een demonstrant duwt en de mond snoert. Een andere actievoerder werkt hij tegen de grond. De activisten voerden actie bij een modeshow vanwege het gebruik van bol door eigenaar H&M Group. Uit een onderzoek blijkt dat onder meer schapen in de bolindustrie worden mishandeld bij het scheren. En justitieminister David van Wil heeft op sociale media gereageerd op het extreemrechtse geweld gisteren in Den Haag. Hij omschrijft de beelden als walgelijk en noemt specifiek de Hitlergroeten, antisemitische leuzen, het geweld tegen de politie en het gooien van vuurwerk naar de ME. Van Meel pleit voor een snoeihard optreden en bedankt de politie. Het weer tot slot. In het zuidoosten begint deze dag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door stapelwolken. Vanmiddag doet de temperatuur een klein stapje terug en het wordt 18 graden in het Waddengebied tot 20 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.

0: driedaagse Londertoon België reizen. Live in concert Jubinautiaal. Dag 1, Zoutaal. Dag 2, Jubinautiaal live. Dag 3, Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering. Bel Preach op 06-300-1700-01 of mail naar bglreizen@outlook.com.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern zijn vanaf 8 uur vanmorgen de stembureaus open voor deelstaatverkiezingen. Hoewel de twee regio's samen slechts 5 miljoen inwoners tellen, kan de uitslag grote landelijke gevolgen hebben. Na een eerdere verkiezingsoverwinning van de AfD in Sachsen-Anhalt staat bondskanselier Friedrich Merz zwaar onder druk. Het partijbestuur van zijn CDU komt vanmiddag om 5 uur samen in Berlijn. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken en verspreiden van nepporno-video's van tientallen bekende Nederlanders. Na ruim een jaar onderzoek is de verdachte op de hoogte gesteld van het besluit om hem voor de rechter te slepen. Onder de slachtoffers zijn onder meer SBS6-presentatrice Helene Hendricks en voormalig politiewoordvoerder Ellie Lust. De Amerikaanse modebaas Stephen Kolb is opgestapt nadat hij tijdens de New York Fashion Week dierenrechtenactivisten fysiek had tegengehouden. Op beelden is te zien hoe Kolb een demonstrant duwt en de mond snoert. Een andere actievoerder werkt hij tegen de grond. De activisten voerden actie bij een modeshow vanwege het gebruik van bol door eigenaar H&M Group. Uit een onderzoek blijkt dat onder meer schapen in de wolindustrie worden mishandeld bij het scheren. En justitieminister David van Wil heeft op sociale media gereageerd op het extreemrechtse geweld gisteren in Den Haag. Hij omschrijft de beelden als walgelijk en noemt specifiek de Hitlergroeten, antisemitische leuzen, het geweld tegen de politie en het gooien van vuurwerk naar de ME. Van Wil pleit voor een snoeihard optreden en bedankt de politie. Het weer tot slot. In het zuidoosten begint deze dag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door stapelwolken. Vanmiddag doet de temperatuur een klein stapje terug en het wordt 18 graden in het Waddengebied tot 20 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
3: Ja, beste luisteraars, het is alweer zondag en 2 uur geweest. Goedemiddag, Sunevali Sajjano, namaskar, ram ram. Welkom, beste luisteraars. En wat fijn dat u weer luistert. Ik ben Rosita Geertje Singh en vandaag presenteer ik weer Primetime Rani Kikahani op Vahon Hindustani Radio. Een programma dat het licht nog meer laat schijnen op vrouwen en op hun verhalen. En ik heb voor vandaag weer een mooi programma in elkaar gezet. Ja, beste luisteraars. Want het kabinet is al geïnstalleerd en dat is veelvuldig in het nieuws geweest. En wij gaan vandaag het daar niet over hebben. Ook niet over de aanval op Iran. Waar gaan wij het dan wel over hebben, beste luisteraars? Vandaag in mijn programma Primetime Rani Kikahani heb ik maar liefst 2 gesprekken. We gaan in het eerste uur een verdiepende gesprek voeren met de eerste Rani, Janine Sovirono, dat zeg ik even niet goed, hè. En eerder hebben wij in de uitzending een gesprek gehad met Yvette Kopijn, die een onderzoek heeft gedaan naar 3 generaties Javaanse vrouwen. Ze heeft een prachtig boek geschreven, gedragen door vrouwen, waar ik zometeen ook een gedicht uit ga voorlezen. Zometeen ga ik in gesprek met Janine Sovirono. En ook zij heeft meegewerkt aan het onderzoek van Yvette Kopijn alweer 10 jaar geleden, beste luisteraars. Ik ben nieuwsgierig naar haar verhaal en hoe zij daartoe bereid is geweest. En nu, zoveel jaren later, wat heeft het haar en haar familie gebracht? Ik ben zo nieuwsgierig en kijk uit naar het gesprek met haar. Nou, tot zo, beste luisteraars.

Ja, beste luisteraars, wat een heerlijk lied is het, hè? Ja, we gaan zo meteen verder met van de geweldige chutneys genieten. We blijven, vandaag wordt het weer zo'n chutneydag. En ja, beste luisteraars, goedemiddag. Zullen we wel eens dat je een namaskar, raam raam. Voor degenen die nu intunen, welkom en wat fijn dat u luistert. Ik ben Rosita Kirjasing en vandaag presenteer ik weer Primetime Rani Kikahani op Fahon Hindustani Radio. Ja, beste luisteraars, waar gaan we het vandaag over hebben? Vanavond gaat Janine Abbring in gesprek met Jim van Os tijdens Zomergasten. En ik vond gisteren een mooi artikel over hem. Jim van Os dus. Ik ben altijd geboeid door psychiaters en hun kijk op patiënt. Om hun kijk op de patiënt en het GGZ-systeem. Juist hij zet zich af tegen diagnoses en de DSM-labeling. En misschien juist daarom vind ik hem zeer interessant. Want waarom zou je steeds de mens moeten reduceren? En waarom kun je ze niet zien in wat zij werkelijk kunnen worden? Wij worden allen gevormd door ons achtergrond, door de opvoeding, door onze ouders, door de omgeving en door wat wij meemaken. Jij bent niet je gedrag. En juist daarom wil ik jullie meenemen in zijn wereld. De wereld van Jim van Os. We gaan eerst kort naar muziek luisteren. En dan gaan wij dus verder met de inzichten van Jim van Os, psychiater en hoogleraar.

Ja, beste luisteraars, we gaan straks verder met de prachtige chutneys, zou ik zeggen. We gaan nu verder met de inzichten vanuit, vanuit Jim van Os. Psychiater en hoogleraar Jim van Os waarschuwt mensen met mentale problemen om niet zomaar de geestelijke gezondheidszorg in te stappen, beste luisteraars. Want u hoort het ook, hè? U leest het vaak, dat de wachtlijsten... En die lopen vol. De GGZ-zorg, hè, die is overbelast. Te veel wachtlijsten. Maar, zegt Jim van Os, in zijn nieuwe boek, Wat psychisch lijden is, schrijft hij dat mensen daar soms eerder beschadigd raken dan dat ze beter worden. Nou... als ik het zeg, dan kunt u wel denken van, wat kletsen ze nou? Maar het gaat wel om een psychiater, hoogleraar, Jim van Os, die ik zelf heel hoog heb zitten, want ik ken hem eigenlijk, ik volg deze man, even kijken, ik denk sinds 2017, dat is best wel lang, hè? Het is inderdaad, 9 jaar bijna volg ik hem. En hij is altijd iemand geweest die dus eigenlijk de mens voorop zet. Niet zijn ziektes, niet zijn lijden. Dus eigenlijk niet de ziekte van de mens centraal stelt, maar de mens centraal stelt. En zo kijkt hij dus ook naar het geestelijk gezondheidszorg. En het is ook geen wonder, daar hij zet zich altijd al af... tegen al die DSM-labels die gebruikt worden in de psychiatrie of bij de psycholoog. En dan worden er allerlei labels gebruikt. En eerlijk gezegd, daar heeft hij zich altijd tegen afgezet. De diagnoses die nodig zijn om iemand te kunnen behandelen. Stel je gaat naar een psycholoog. Je denkt van, oh, ik heb mentaal, red ik het even niet. Dan ga je naar een psycholoog en de psycholoog die moet jou labelen. Met een DSM-label. En dan noemen ze, dat is een van, een label is vaak een stoornis. En vanuit de stoornis, dan krijgt de psycholoog, zeg maar, zijn of haar consult vergoed. Maar is het wel terecht dat je eerst een label moet krijgen, zodat de psycholoog of de professional... of de hulpverlener, zijn diensten vergoed krijgt. Wat doet het met een cliënt? Wat doet het met een patiënt in dit geval? Door eigenlijk zo'n label te hebben. Klopt het allemaal? Hè? Dus hij zegt ook, hij schopt er tegen. Daar wil ik het even over hebben. Want het klopt wel. Want wat je ook nu ziet, is dat eigenlijk mensen voor elk... ik zeg het wiesje wasje. Voor elk ding wat eigenlijk ook normaal is. Hè, dat je dus eigenlijk... Dat je overloopt. Hè, dat je, als je 40-urig werkweek hebt. En je hebt ook nog kinderen die opgroeien. En je hebt ook nog ouders te verzorgen. En je hebt je familie. En je hebt zoveel verplichtingen. En. Dan is het toch niet zo gek dat je overloopt. Heb je dan een mentaal probleem? Of is er ook zoiets als structuur soms handig? En dan dat bespreek je met mensen. Dat wil niet zeggen dat je meteen een stoornis hebt. Hè? Dat hoeft niet. Want wij willen niet, op een gegeven moment willen wij de regie uit handen geven aan een hulpverlener, aan een zorgverlener. En we willen eigenlijk de regie over ons eigen leven niet meer dragen. We willen de verantwoordelijkheid niet meer nemen over ons eigen leven. Die geven we weg. Dan zeggen we, we hebben allemaal mentale problemen. Maar deze mentale problemen, die kunnen ons eerder beschadigen. In plaats van dat wij verder geholpen willen worden. Daar wil ik het, daar gaan we bij stilstaan. Hè? Want volgens Jim van Os zijn al veel andere plekken waar mensen geholpen kunnen worden. Bijvoorbeeld bij een sociaal werker, bij een coach, bij een lotgenotengroep of een spirituele gemeenschap. Allemaal plekken waar je ook geholpen kunt worden op een andere manier. En die dus eigenlijk... Die jou ook zien voor wat je bent. Die jou ook horen voor wat jij zegt. Hè? Die jou ook erkennen voor wat jij bent. En waarderen voor wat jij bent.
Want Van Os staat al langer bekend als kritisch tegengeluid binnen de psychiatrie. Zijn hele loopbaan probeert hij geestelijke gezondheidszorg van binnenuit te veranderen. En Jim van Os is niet de enige, beste luisteraars. Ik ken er zo nog 5 psychiaters die het ook doen. Denk aan Dirk de Wachter. Denk aan, Damian Denis. En zo zijn er heel wat psychiaters die dus een tegengeluid geven binnen de psychiatrie. Bram Bakker, dat is ook een hele beroemde psychiater geweest, die eigenlijk op een gegeven moment zijn baan als psychiater heeft opgezegd, omdat hij daar niet meer tegen kon. Ja, die wilde mensen op een andere manier gaan helpen, zonder diagnose, zonder pillen. Omdat hij de mens ook voor mens wilde aanzien. Dat is ook met Dirk de Wachter zo. Dat is ook met Jim van Os zo, beste luisteraars. Neem het mee. Doe je voordeel ermee. Maar als je denkt van ach, ik ga mijn eigen gang, is dat natuurlijk ook je goed recht. Wat ik zeg, dat zijn hele loopbaan probeert hij de geestelijke gezondheidszorg van binnenuit te veranderen. Volgens hem worden mensen in de GGZ te vaak gereduceerd tot hun diagnose: depressie, angst, posttraumatische stress of psychose. Bij iedere diagnose hoort vervolgens een eigen behandelprotocol en medicatievoorschrift. En wij mensen, wat hoor ik ook in mijn omgeving ook, we zijn daar zo in doorgeschoten dat als iemand een beetje anders reageert in onze samenleving, dan zeggen we, oh, dat is een autist. Oh, dat is een, hoorde ik gisteren nog. Ik kan er even niet bij komen, dat komt zo wel. Maar we labelen ook mensen. Zonder dat wij daarvoor gestudeerd hebben, gaan wij ook mensen labelen. Hè? Dus dan zeggen we, oh, die is dit, oh, die heeft dat, oh, die is een borderline, oh, die is dat. We hebben er niet eens voor geleerd. En wij gaan ze ook al labelen. Dat is een hele gevaarlijke ontwikkeling. Hoe vaak hoor je nou niet mensen in je omgeving zeggen tegen andere mensen, als mensen voor zichzelf opkomen, oh, dat is een narcist. Laten we alsjeblieft ophouden, lieve luisteraars, om mensen te labelen. Mensen eigenlijk een label te geven met een of andere stoornis. Als iemand een beetje een ander gedrag vertoont, wil nog niet zeggen dat iemand een narcist is, of een borderliner is, of iemand een depressie heeft, of iemand in een psychose zit, of iemand psychotisch is. Hou alsjeblieft ermee op. Want Jim van Os zou niet hij zou niet de diagnose, maar de ervaring van de persoon willen stellen. Dat is wat hij doet. Hij zegt niet de diagnose. Je kan in het hele wat ik zei, je kan overlopen. Je kan de wereld even niet aankunnen door allerlei stress. Of situatie op situatie. Als je als mens heel veel meemaakt, kan het ervoor zorgen dat je even het niet ziet zitten als mens. En dat betekent ook als je het even niet ziet zitten, ga je naar de huisarts. De huisarts stuur je naar een psycholoog. En dan krijg je een diagnose. En hij zegt ook, de ervaring van de persoon moet centraal staan. Niet de diagnose, want dan gaan we de persoon zien als een borderliner. De persoon zien als een narcist. Maar dat zou niet zo mogen zijn. Want de persoon komt in deze situatie vanuit een bepaalde ervaring. Laten we naar de ervaring van de persoon kijken in plaats van naar de diagnose die nodig is om deze persoon te kunnen labelen, om de vergoeding vanuit de zorgverzekeraar te kunnen krijgen. Maar dat is maar een middel. En als het een middel is, moeten wij daarin niet doorschieten, beste luisteraars. Nu gaat hij ook nog een stap verder, Jim van Os. Hij waarschuwt mensen rechtstreeks voor de reguliere GGZ en adviseert wie toch hulp zoekt om kritisch te blijven op diagnoses en het te makkelijk voorschrijven van medicatie. Ik denk dat het gevaarlijk is om
onvoorbereid de GGZ te betreden, zegt Jim van Os. Het grootste gevaar van de GGZ is volgens van Os dat het daar niet draait om de ervaring van de patiënt of om het ontwikkelen van de eigen kennis en perspectief van op het eigen lijden. Dus daarmee zegt hij ook, hè, kijk naar de ervaring van de patiënt en kijk naar de ontwikkeling van het eigen kennis en het perspectief op het eigen lijden. Hoe ontwikkelt dat zich? Waar gaat hij naartoe? Dat zou centraal moeten staan. En wij zeggen, wat jij ervaart zijn symptomen. Wie vertelt stemmen te horen, krijgt bijvoorbeeld te horen dat het om hallucinaties gaat, omdat die persoon schizofrenie heeft. Daarmee wordt de ervaring in een medisch model geplaatst. Dat kan aantrekkelijk zijn. Een expert weet immers wat er aan de hand is, maar volgens van Os schuilt daarin een risico. Mensen kunnen zich gaan aanpassen aan de taal en kennis van hun behandelaar, terwijl juist hun eigen gevoel en ervaring nodig is om beter te worden. He? Dus wat Jim van Os zegt is, blijf luisteren naar je eigen gevoel. Blijf luisteren ook naar je eigen stem. Want jij weet het echt ook goed. Jij weet het ook. Jij kent jezelf ook heel goed. Laat je oor niet altijd hangen naar de ander. Want ook angst, depressie, dwang, verslaving en psychose ziet hij, Jim van Os dus, minder als afzonderlijke hokjes dan de huidige psychiatrie doet vermoeden. Onder al die diagnoses ligt volgens hem een vergelijkbare menselijke ervaring. Iets dat machtig, dwingend en isolerend kan worden. Het komt ergens vandaan dus, dat je angstig bent, dat je depressief bent, dat je dwangmatig bent, dat je verslaving gevoelig bent, hè, dat je een psychose hebt. Dat komt ergens vandaan, beste luisteraars. Dat is wat hij zegt. Het gaat om de menselijke ervaring. En bij een verslaving kan iemand ervaren, mijn hand ging naar het glas en ik was het niet. Maar de vraag is het wel zo? Ja, dat je dus inderdaad heel veel drinkt omdat je verslaafd bent aan drank. Waar is je eigen verantwoordelijkheid? Kunnen we zeggen, oh, ik kon er niks aan doen? Die vraag moet je wel jezelf durven stellen. Kon je er echt niks aan doen of wilde je daar niks aan doen? Omdat het zo makkelijk is om in die drank te verschuilen en eigenlijk gewoon lekker gewoon even niet te voelen. Wees daar ook eerlijk naar jezelf bij. Bij een depressie kan de overtuiging ontstaan dat je niets waard bent en een einde aan je leven moet maken. Maar de vraag is, klopt het dat je niks waard bent en dat je een einde aan je leven moet maken? Ben je echt niet waard? Vind jij echt, kijk in de spiegel en vind je jezelf echt niet waard? Er zijn zoveel mensen, beste luisteraars, die blij met je zijn. Als je naar de spiegel kijkt, al hoor je het niet zo vaak, toch ben jij als mens de moeite waard. Al hoor je het niet vaak, je bent echt de moeite waard. En als de ene niet waardeert, jou niet waardeert voor wat je bent, zijn er 10 andere mensen die jou wel waarderen voor wat je bent. Denk daar maar eens over na. Angst kan iemand vertellen dat hij niet, hè, dat hij zich thuis moet blijven omdat ergens anders iets gebeurt. Hè? Omdat, ja, gewoon een angst ergens voor. En de vraag is dat reëel? Want ieder moment, op elk moment en overal kan er iets gebeuren. Moet je daarom je eigenlijk isoleren, afsluiten voor de buitenwereld, omdat je angstig bent dat jou iets kan overkomen. Realistischer is om te denken dat overal, echt overal kan er wat gebeuren op elk moment. De vorm verschilt, maar onder die diagnoses ligt volgens Jim van Os een ervaring van verlies, van vrijheid en grip. En daarom bij verlies, dus bij een ervaring van verlies van vrijheid en grip,
doordat je dus eigenlijk daardoor angstig bent, depressief voelt, dwang en verschijnselen vertoont, verslaafd bent. Dat kan eronder liggen, beste luisteraars. Daarom zo'n behandeling moet beginnen met een verkennend gesprek. Niet met de vraag welke diagnose iemand heeft, maar met vragen als: wie ben je? Wat zijn je gevoeligheden en talenten? Wat vind je belangrijk in het leven? En hoe kunnen we je helpen om daar weer beter, daar weer bij te komen, daar beter in te worden? Want nu lukt het even niet, beste luisteraars, maar het kan weer lukken als wij even je aan de hand meenemen. Dan gaat het lukken door de juiste vragen te stellen, beste luisteraars. We gaan heel even naar muziek, want ik kan me voorstellen dat dit ook overwhelming is. Dus we gaan heel even naar muziek. Blijf even luisteren. We gaan vervolgens zo meteen weer.

Ja, beste luisteraars, wat een prachtig lied, hè? Dal, Rise and Magi. Ik vind hem zelf ontzettend mooie lied. Ik kan er ook niks aan doen, maar ik vind het gewoon heel mooi. Ja, beste luisteraars, we gaan verder met zeg maar de inzichten van Jim van Os, psychiatrisch, of ja, hij is psychiater en hoogleraar. En voor de mensen die nu intunen, goedemiddag, sonevalisetje, namaskar, raam, raam. Welkom en wat fijn dat u luistert, beste luisteraars. Ik ben Rosita Geertje Singh en vandaag presenteer ik weer Primetime Rani Kikahani op Fahon Hindustani Radio. Beste luisteraars, en zoals ik vertelde, wil ik met jullie vandaag delen de inzichten van Jim van Os. En zoals ik vertelde net, hij is psychiater en hoogleraar en zet zich ontzettend af tegen het GGZ-systeem en de behandelmethode zoals dat gehanteerd wordt. En daar gaan we mee vervolgen, want volgens Van Os hoeft hulp bij psychisch lijden bovendien niet altijd uit een medische behandeling te bestaan. Het doel zou moeten zijn om de beweging uit een donkere tunnel weer op gang te brengen en mensen te helpen opnieuw een zinvol leven te ervaren. En beste luisteraars, zoals ik vertelde, dit komt ook omdat eigenlijk hij zich afzet, hè, dat het systeem centraal staat en niet de patiënt met zijn ervaring. En daar zou het eigenlijk om moeten gaan. En dat mensen eigenlijk te snel naar GGZ-instelling stappen om hulp te zoeken, terwijl ze vaak ook andere vormen van hulp kunnen inschakelen. En hij wijst op uiteenlopende vormen van hulp die buiten de traditionele GGZ vallen. In een documentaire over therapie met paarden ziet hij bijvoorbeeld hoe de relatie tussen mens en dier helend kan zijn. Vooral voor jonge vrouwen die vastzitten in een zelfvernietigende dynamiek. Ook natuurgroepen, kerken en spirituele gemeenschappen kunnen volgens hem betekenisvol zijn. Daarnaast noemt hij meditatie, ademhaling en bewustzijnsverruimende ervaringen als oplossing hiervoor. Van veel van zulke methoden bestaat geen bewijs uit randomized controlled trials. Maar Van Os vraagt zich af of dat altijd de juiste maatstaf is. Volgens hem bestaat er in de wetenschappelijke literatuur wel sterk bewijs dat mensen die psychisch lijden in beweging moeten worden gebracht. Geen behandelaar kan iemand simpelweg fixen. Mensen moeten volgens hem hun eigen helend vermogen ontdekken, samen met iemand die hen daarbij ondersteunt. Niet per se een psycholoog of psychiater dus. Wat daarvoor nodig is, kan per persoon verschillen. Voor de een is dat psychotherapie, voor de ander paardentherapie of een spirituele aanpak. Belangrijker dan de specifieke techniek is volgens Van Os dat er een mens aanwezig is die helpt om weer beweging, betekenis en perspectief te vinden. Daarmee plaatst hij vraagtekens bij de sterke nadruk op meetbaarheid in de westerse gezondheidszorg. In de westerse wereld willen we dat alles meetbaar en maakbaar is. Maar wij zijn ervarende spirituele wezens. Muziek, dans en andere ervaringen kunnen mensen volgens hem even boven zichzelf laten uitstijgen. Dat soort ervaringen moeten we niet te snel buiten de gezondheidszorg plaatsen. De kritiek van Van Os raakt daarmee aan een fundamenteler punt. Volgens hem behandelt de GGZ psychisch lijden te veel als een ziekte die zich ergens in het hoofd van een individu bevindt.
Daarmee wordt het probleem van de patiënt gemaakt. Het wetenschappelijke bewijs wijst volgens hem juist sterk in de richting van de wisselwerking tussen iemand en zijn omgeving. Beste luisteraar, zoals ik het eerder zei, het is altijd de context, hè? Want we worden gevormd door de omgeving ook, hè? Door de ander. Context en wat iemand heeft meegemaakt zijn van groot belang dus. Wie psychisch lijden wil begrijpen, moet daarom niet alleen kijken naar wat er in het individu gebeurt, maar ook naar de omstandigheden waarin iemand leeft. Psychisch lijden is volgens Jim van Os bovendien onderdeel van het mens zijn. Mensen hebben allemaal in zekere mate een gevoeligheid voor angst, depressie of psychotische ervaringen. Die gevoeligheden zijn niet uitsluitend defecten. Ze kunnen ook een functie hebben. Ze helpen ons om met gevoel en betekenis op onze omgeving te reageren. Onder bepaalde omstandigheden kunnen ze echter uit de hand lopen. Van Os weet dat niet alleen uit de literatuur. Als jonge artsassistent in de Franse Dordogne raakt hij zelf in een toestand die hij nu als pre-psychotisch omschrijft. Spanning, kwetsbaarheid en slaaptekort speelden daarbij een rol. Hij raakte volledig in beslag genomen door een absurd idee van een sterke drank. Eau de vie. Zou hij een universeel geneesmiddel kunnen maken waarmee alle patiënten in zijn psychiatrisch ziekenhuis genezen konden worden? Wekenlang hield hij zich bezig met drankvaten en waterflessen in een garage. Tot hij een collega-psychiater enthousiast over zijn project vertelde. Die reageerde met één simpele vraag. Weet je wel wat je zegt? Want hij wilde dus eigenlijk middels een sterke drank een geneesmiddel maken waarmee hij dus het psychiatrisch lijden zou kunnen genezen. En die vraag bleek een keerpunt voor Van Os. Van Os zag zichzelf opeens zoals zijn collega hem zag en kwam weer bij zinnen. Daar heb ik echt geluk mee gehad. Want in zijn toestand van pre-psychotisch, waarin hij spanning ervaarde, kwetsbaarheid ervaarde, een slaaptekort had en dat dus eigenlijk zijn psychotische toestand en als gevolg had, had hij dus eigenlijk hele andere dingen in het perspectief. Maar hij werd even wakker geschud. En die ervaring zet hem aan tot onderzoek. Hoeveel mensen hebben vergelijkbare ervaringen dat zij ook in zo'n toestand geraken? Door spanning, stress, slaaptekort. Dat kan allemaal, maar heb je dan een persoonlijkheidsstoornis, is maar de vraag. Hij ontdekte dat er ongeveer 15% van de Nederlandse bevolking ooit psychotische ervaringen heeft gehad. Psychose is daarmee volgens hem geen ervaring die uitsluitend voorkomt bij een kleine groep psychiatrische patiënten, maar onderdeel van een breed spectrum van menselijke ervaring. Beste luisteraars, we gaan eerst naar muziek. Vervolgens ga ik dus naar commercial break en nieuws en daarna vervolgen we weer, beste luisteraars. We gaan heel kort naar muziek en we komen straks bij u terug. En gaan we verder met de inzichten van Jim van Os.

Nou, beste luisteraars, wat een prachtig lied, hè? Ik ben echt dol op dit nummer, zeg ik heel eerlijk. Ja.

0: Belper Casco Cool op 00 597 8757 939. In Nederland 06 574 188 73. Amalia Auto Verhuurbedrijf in Suriname.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern zijn vanaf 8 uur vanmorgen de stembureaus open voor deelstaatverkiezingen. Hoewel de twee regio's samen slechts 5 miljoen inwoners tellen, kan de uitslag grote landelijke gevolgen hebben. Na een eerdere verkiezingsoverwinning van de AfD in Sachsen-Anhalt staat bondskanselier Friedrich Merz zwaar onder druk. Het partijbestuur van zijn CDU komt vanmiddag om 5 uur samen in Berlijn. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken en verspreiden van nepporno-video's van tientallen bekende Nederlanders. Na ruim een jaar onderzoek is de verdachte op de hoogte gesteld van het besluit om hem voor de rechter te slepen. Onder de slachtoffers zijn onder meer SBS6-presentatrice Helene Hendricks en voormalig politiewoordvoerder Ellie Lust. De Amerikaanse modebaas Stephen Kolb is opgestapt nadat hij tijdens de New York Fashion Week dierenrechtenactivisten fysiek had tegengehouden. Op beelden is te zien hoe Kolb een demonstrant duwt en de mond snoert. Een andere actievoerder werkt hij tegen de grond. De activisten voerden actie bij een modeshow vanwege het gebruik van bol door eigenaar H&M Group. Uit een onderzoek blijkt dat onder meer schapen in de bolindustrie worden mishandeld bij het scheren. En justitieminister David van Wil heeft op sociale media gereageerd op het extreemrechtse geweld gisteren in Den Haag. Hij omschrijft de beelden als walgelijk en noemt specifiek de Hitlergroeten, antisemitische leuzen, het geweld tegen de politie en het gooien van vuurwerk naar de ME. Van Meel pleit voor een snoeihard optreden en bedankt de politie. Het weer tot slot. In het zuidoosten begint deze dag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door stapelwolken. Vanmiddag doet de temperatuur een klein stapje terug en het wordt 18 graden in het Waddengebied tot 20 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
5: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

Ja, beste luisteraars, goedemiddag. Voor de mensen die nu intunen, zou ik zeggen, beste luisteraars, namaskar, ram ram. Welkom en wat fijn dat u luistert. Ik ben Rosita Keertje Singh en vandaag presenteer ik weer Primetime Rani Kikahani op Fahoni Dusani Radio, beste luisteraars. En beste luisteraars, vandaag nemen we u mee in een verhaal dat al jaren onder de oppervlakte borrelt, maar nu door excuses van de overheid een nieuwe en nieuwe onthullingen niet langer genegeerd kan worden. Het gaat over jongeren die in Nederland onder toezicht stonden van de gesloten jeugdzorg. Jongeren die bescherming nodig hadden, maar vaak het tegenovergestelde kregen, beste luisteraars. En het gaat over de vraag hoe een systeem dat bedoeld was om veiligheid te bieden, kon uitgroeien tot een plek waar duizenden jongeren beschadigd raakten. Soms voor het leven, beste luisteraars. Daar gaan we zo meteen naartoe. We gaan toch even eerst naar muziek en dan vervolgen we hiermee.

Ja, beste luisteraars. En dan, afgelopen zaterdag in een zaal in Ede, sprak Mirjam Sterk de woorden uit die vele jaren lang niet hadden gehoord. Het spijt ons, dit had jullie nooit mogen overkomen, zei ze. Voor de naar schatting 20.000 jongeren die in de afgelopen decennia in de gesloten jeugdzorg verbleven, was het een beladen moment. In de zaal zaten slachtoffers, familieleden, nabestaanden. Sommigen luisterden online mee. De excuses kwamen na jaren van getuigenissen over misstanden, eenzame opsluiting, vernedering, verplichte anticonceptie, dwangvoeding, fysiek geweld, seksueel overschrijdend gedrag. Het is eigenlijk, beste luisteraars, het is eigenlijk, ja, triest om, ja, het is triest voor woorden, hè? Want eigenlijk, als ik het al zeg, dan denk ik, mijn God, dit kan toch niet waar zijn? Maar beste luisteraars, dit is waar. Dit was waar en dat is het ergste. Voor sommigen voelde de erkenning als een eerste stap. Kaylee van Tilburg, die 8 jaar geleden op een psychosafdeling verbleef, zei dat het

haar hielp om te beseffen dat het niet haar schuld was. Anne Krijtenberg, die 7 maanden in een gesloten instelling zat, noemde de excuses heel terecht. Maar anderen, zoals Gunu Mahmoud, waren uitgesproken kritisch. Voor haar voelde het als een leeg gebaar. Ze zei, er zitten vandaag nog steeds kinderen in gesloten opvang. Want hoewel de zwaarste vorm van gesloten jeugdzorg, de SICOS-afdeling, inmiddels is gesloten, bestaat de gesloten jeugdzorg als geheel nog steeds. Begin dit jaar verbleven er 350 jongeren in gesloten jeugdhulp. De capaciteit is wel afgenomen, maar het systeem is niet verdwenen. Het kabinet heeft de ambitie uitgesproken om de gesloten jeugdzorg in 2030 volledig af te schaffen. Maar voor de jongeren die nu er nog binnen zitten en voor degenen die er ooit zaten, is dat toekomstmuziek. De verhalen van oud-bewoners laten zien hoe diep de schade kan zijn. Gunu Mahmoud vertelt hoe haar lichamelijke aandoening, waardoor ze soms flauw viel, niet werd herkend, maar bestraft. Ze werd vernederd. Haar water werd afgesloten. Eieren werden op haar hoofd kapotgeslagen. Wanneer ze flauw viel, werd ze in isolatie geplaatst. En toen dat niet hielp, werd de hele groep gestraft voor haar flauwvallen. Kelly van Tilburg vertelt hoe ze bij binnenkomst suïcidaal en kwetsbaar meteen 20 uur per dag werd opgesloten. Vrijheid moest worden verdiend door goed gedrag. Het was daar de motto. Het minste of geringste kon leiden tot terugplaatsing in de isoleercel. Ze zegt dat de onvoorspelbaarheid van mentoren, mensen dus die hulp verlenen, mensen die zorg verlenen in de instelling dus, mentoren werden ze genoemd, het ene moment aardig en het andere moment boos, misschien nog schadelijker was dan de opsluiting zelf. Want eigenlijk, als je dat zo hoort, waren deze mentoren, waar ik ontzettend boos om word, waren zelf hulpbehoevend. Anders doe je dat niet. Anders beschadig je andere kinderen niet. Andere jongeren beschadig je niet op zo'n manier. Want dan ben je blijkbaar zelf hulpbehoevend. Want met redelijk verstand zou je dat niet doen, zou ik zeggen. Want de rillingen lopen me op mijn lijf als ik dat allemaal zo vertel. Denk ik, hoe kan het dan toch waar zijn? Anne Krijtenberg vertelt dat ze in 2020 nog steeds een onterechte fixatie meemaakte die niet werd gerapporteerd. Ze werd van een toxische ze spreekt van een toxische werkcultuur waarin collega's elkaar niet aanspraken op misstanden. Het zijn verhalen die laten zien dat het systeem niet alleen faalde, maar dat het soms actief schade toebracht. Een van de meest invloedrijke stemmen in deze discussie is Jason Bagwandas. Waarschijnlijk hebben jullie van hem gehoord, want door hem is het ook zo geëscaleerd. Want hij als ervaringsdeskundige en onderzoeker, die schreef in 2024 het rapport Eenzaam Gesloten, waarin hij misstanden op de SICOS-afdeling documenteerde. Mishandelingen, langdurige isolatie, vernederingen en verkrachtingen. Alles waarvan je denkt, die kinderen zitten daar om geholpen te worden. En wat doe je dan als hulpverlener? Wat doe je als mentor? Je mishandelt ze. Je isoleert ze langdurig. Je vernedert ze. Je verkracht ze. Alles wat niet kan. Dan denk ik, dat is maar één ding, is dan, en wat ik voor mogelijk hou, is dat deze hulpverleners, deze mentoren, die waren zelf aan hulp. Die waren hulpbehoevend. Anders doe je dit allemaal niet aan. Zoveel schade breng je aan de jongeren die daar voor hun hulp zitten.
Sinds het rapport van hem zijn 7 jongeren die op de ziekenhuis verbleven overleden. Overleden, beste luisteraars, door zelfmoord, door te stoppen met eten en drinken of door euthanasie. Want die wilden natuurlijk, als je zo in zo'n gesloten inrichting gestopt wordt om beter te worden, en daar beter te worden, om daar beter van af te komen, word je daar helemaal beschadigd. Dan kan ik me dan toch zo voor, waarvoor zou je dan leven, beste luisteraars? En dat deze 7 jongeren zelfmoord hebben gepleegd, dat verbaast me dan ook niet. Want wie was er voor hen, om er voor hen te zijn? Wie heeft naar ze omgekeken? Wie heeft ze gezien? Wie heeft naar ze geluisterd? Wie heeft ze erkend in hun zijn? En wie is er voor hen geweest, beste luisteraars? 5 van hen sprak. Jason sprak 5 van hen zelf voor zijn onderzoek. En 7 zijn overleden. En in zijn rapport Eenzaam Gestorven schreef hij dat er in de afgelopen 2 jaar niets is gedaan om de jongeren te helpen. Niemand heeft contact opgenomen om te vragen hoe het met ze ging. En de jongeren die nog leven kampen vrijwel allemaal met zware psychische klachten. 3/4 heeft fysieke klachten en meer dan de helft zegt geen passende behandeling te krijgen. 1 van hen vertelt: ik heb heel veel nachtmerries. Ik word huilend wakker en droom dat ik daar weer wakker word. En een ander zegt: ik heb deze week al meerdere keren geprobeerd mezelf van het leven te beroven. Ik kan heel moeilijk alleen zijn, want ik heb heel veel stemmen in mijn hoofd. Bhagwan Das stelt dat wat er op de ziekenhuisafdeling gebeurde, volgens internationale definities neerkomt op foltering. Hij verwijst naar het Europees Comité ter Preventie van Foltering. Maar instanties willen dat niet erkennen. Hij noemt dat de zoveelste vorm van onrecht. Hij pleit voor excuses. Hij pleit voor hulp voor getroffen jongeren. Hij pleit voor onderzoek naar doodsoorzaken. Hij pleit voor aandacht voor nabestaanden. Hij pleit voor het bestraffen van medewerkers die zich schuldig maakten aan geweld en meer. Hij zegt: ze zeggen dat geen enkele hulpverlener naar zijn werk gaat om een kind te beschadigen. Nou, zulke medewerkers bestaan wel degelijk. Die beschadigen jonge mensen, kinderen. Kinderen die daar zitten in een gesloten inrichting om hulp te krijgen. En wat krijgen ze? Ze worden verder beschadigd. Ze worden naar zelfmoord geholpen. Beste luisteraars, dat kan toch niet waar zijn? En dat gebeurt in een land als Nederland. En dat maakt mij boos. En daarom word ik zo emotioneel. Dit kan niet. Want onze kinderen, dat is de toekomst van morgen. Die beschadig je niet. Die heel je. Daar zorg je voor dat ze er goed uitkomen. En dat zij, als zij de toekomst van morgen zijn, Wij moeten ons ook verantwoordelijk voelen voor deze kinderen en voor de toekomst van morgen, beste luisteraars. Want zij werken straks ook met onze kinderen, met onze kleinkinderen. En daarom verdienen ze hulp, daarom verdienen ze goede hulp en daarom verdienen ze ook heling. We gaan even naar muziek, want ik merk dat ik ook emotioneel word. Want ik denk, ja, dat kan toch niet waar zijn in een land als Nederland, dat we eigenlijk niet in staat zijn om onze kinderen goede hulp te bieden.

Ja, goedemiddag. Sunewa Lesetjino, namaskar, raam raam. Voor de mensen die nu intunen, welkom en wat fijn dat u luistert. Ik ben Rosita Gietjesing en vandaag presenteer ik weer Primetime Rani Kikahani op Vahon Hindustani Radio. En beste luisteraars, vandaag hebben we het over het dossier van jeugdzorg. En het gaat ook over de jongeren die in Nederland onder toezicht stonden van de gesloten jeugdzorg. En daar gaan we het zo meteen over hebben. Want het gaat ook over hoe een systeem dat bedoeld was om veiligheid te bieden aan deze jongeren kon uitgroeien tot een plek waar duizenden jongeren beschadigd raakten, soms voor hun leven. En er is excuses aangeboden. Hoe zijn deze jongeren daaronder? Zometeen meer, beste luisteraars. We gaan eerst toch naar muziek en we vervolgen dan de uitzending.

vind het wel een heel mooi liedje van de Winterse en Sinaat en Savita Singh. Dus we gaan daar gewoon straks verder naar luisteren. We gaan verder met ons dossier van de jeugdzorg. Ja, zoals je weet, ik ben eigenlijk gek op de chutneys sinds niet zo lang geleden. En vandaar dat jullie allemaal chutneys van mij krijgen. Dus heerlijk om naar te luisteren. En je wordt er ook heel vrolijk van toch? En hoogleraar Peer van de Helm noemt de excuses hypocriet van ons kabinet. Hij zegt dat het wetenschappelijk is aangetoond dat gesloten jeugdzorg niet werkt, maar dat het systeem toch doorgaat. Hij verwijt Jeugdzorg Nederland en het ministerie van VWS een gebrek aan visie. Ahmed Abu Taleb, voorzitter van Jeugdzorg Nederland, reageert dat wetenschappers geen verantwoording hoeven af te leggen, maar bestuurders wel. Hij zegt dat de overgang ontzettend zorgvuldig moet worden uitgevoerd, maar de verhalen van jongeren laten zien dat zorgvuldigheid vaak ontbrak, niet alleen in beleid, maar vooral in de dagelijkse praktijk. Veel oudbewoners kampen nog steeds met herbelevingen, angst, wantrouwen, dissociatie. Kelly van Tilburg moest opnieuw leren hulpverleners te vertrouwen, wat ik me helemaal kan voorstellen. Ze studeert nu psychologie en zegt dat ze gelooft dat herstel mogelijk is, maar dat het lang duurt. Guno Mahmoud zegt dat ze financiële compensatie nodig heeft. Veel jongeren kunnen niet werken. Sommigen hebben hulphonden nodig die niet worden vergoed. De overheid heeft 12 miljoen euro beschikbaar gesteld voor nazorg. Maar dat bedrag geldt voor alle jongeren die ooit in gesloten jeugdzorg zaten. Tienduizenden. Bhagwan Das noemt het nauwelijks genoeg om iets te organiseren. Hij zegt, het allerergste vind ik dat jarenlang veel meer geld beschikbaar was om kinderen te traumatiseren dan nu wordt uitgetrokken voor hersteld. En dat is zorgelijk, hebben ze luisteraars. Bhagwan Das vraagt zich af of er ooit rechtvaardigheid komt. Zijn vorige rapport leidde tot bezorgdheid bij een VN-comité, maar volgens hem gebeurde er daarna niets. Hij zegt dat hij niet gelooft in een rechtszaak tegen de staat. Rechters hebben immers ingestemd met plaatsingen op ziekos. Zelfs nadat jongeren zelf verleden en vertelden hoe slecht het daar was. Het is een pijnlijke conclusie dat een systeem dat bedoeld was om te beschermen, niet alleen faalde, maar ook niet in staat lijkt om zichzelf te corrigeren. Dat is erg zat, hè? De excuses van de minister zijn een eerste stap. Maar zoals meerdere jongeren zeggen, een stap is geen oplossing. Er zitten nog steeds kinderen in gesloten jeugdzorg. De schade van het verleden is nog niet hersteld. En de toekomst is onzeker. Wat nodig is, zeggen de jongeren zelf, is erkenning. Sommigen willen behandeling. Anderen willen nooit meer een hulpverlener zien. Maar bijna iedereen wil dat het systeem verandert. Echt verandert. En dat de samenleving begrijpt wat er is gebeurd. Niet als incident, maar als structureel falen. Niet als verleden tijd, maar als een urgent probleem dat vandaag nog speelt. Dit tot zover, beste luisteraars, over gesloten jeugdzorg. Een verhaal dat niet ophoudt bij excuses, maar dat vraagt om blijvende aandacht, politieke moed en menselijkheid. En beste luisteraars, dank voor het luisteren. We gaan verder met het prachtige lied van De Winterse Sinaat en Savita Singh.
Dorsati. En het is natuurlijk eerder een Bollywood vertaald, maar goed, of nagezongen. Maar ach, het is er niet minder mooi om, hè. En geniet je van dit nummer.

Wat een prachtig lied, hè? Dosati. Nou, ik heb even genoten. En het was inderdaad misschien een heftig onderwerp vandaag over jeugdzorg. Ja, maar ja, jongens, dit zijn de feiten. Dit is ook in Nederland werkelijkheid. Dus dan is het ook fijn om daarin jullie mee te nemen. En we gaan zo meteen naar de afsluiting. Maar geniet u nog even van dit mooie nummer.

Ja, beste luisteraars. Voor de mensen die nu intunen op Vahon Hindustani Radio. Goedemiddag. Sunivalesatjino namaskar. Ram ram. Welkom. En welkom. Wat fijn dat u luistert, beste luisteraars. Ik ben Rosita Kirja Singh en vandaag presenteer ik weer Primetime Rani Kikani op Vahon Hindustani Radio. Ja, beste luisteraars, we gaan verder met de inzichten van Jim van Os, psychiater en hoogleraar. En Jim van Os ziet daarom ook veel mogelijkheden om mentale problemen eerder te voorkomen. We hebben in de vorige uitzending hebben we het gehad over Jim van Os, die zich afzet tegen het GGZ-systeem in Nederland en al de diagnoses en waarmee mensen worden behandeld. En hij zegt, ja, je zou de mensen niet vanuit diagnoses moeten bekijken, maar de mens en zijn of haar ervaring zou centraal moeten staan. Want wat er met een mens aan de hand is, is niet de mens met een ziektebeeld, of de mens is de mens vanuit een ziektebeeld. Op die manier naar een mens kijken, maar kijk naar de mens vanuit de ervaring. Wat heeft een persoon meegemaakt? Hoe is hij er nu aan toe? Hoe is dat? En is het een opstapeling van toestanden, problemen waar iemand niet uitkomt, of een opstapeling van stress waar iemand niet door uitkomt, in plaats van iemand te diagnosticeren, een diagnose en een ziekte of een stoornis, een persoonlijkheidsstoornis te benaderen of te behandelen. Dat is iets waar hij iedereen voor waarschuwt. Hij zegt, mensen, neem je eigen verantwoordelijkheid. Kijk naar wat er is gebeurd. En ga stap niet voor elk wisjewasje vanuit de huisarts naar een psychiater of een psycholoog. Maar kijk even of je ook anders geholpen kunt worden. Waar mensen je ook zien. Waar mensen ook naar je luisteren. Waar mensen je ook erkennen en waarderen voor jou zijn. En eigenlijk misschien wil iemand jou best wel een handje helpen om weer erboven te komen. Dus als het even niet gaat, in plaats van het als een mentale probleem te labelen en daarin een soort van onder water te komen of overstroomd te raken en daar niet meer uit te komen. Daar waarschuwt hij ze voor. Want daarom zegt hij dus, veel mogelijkheden zijn er om mentale problemen eerder te voorkomen. Hij noemt als voorbeeld in IJsland, waar in 2016 grote problemen onder jongeren bestonden rond alcohol, drugs, schooluitval, angst en depressie. Daar werd ingezet op het versterken van de weerbaarheid van jongeren. Jongeren gingen deelnemen aan groepsactiviteiten zoals voetbal, schaken en creatieve groepen. Voor ouders kwam daarnaast snelle en laagdrempelige ondersteuning bij de opvoeding beschikbaar. Volgens Van Os was het resultaat spectaculair. Dus zorg dus dat jongeren iets te doen hebben, iets nuttigs te doen hebben. Zich kunnen vermaken, kunnen deelnemen, creatief bezig kunnen zijn met elkaar. Verbinden, contacten zoeken, elkaar ontmoeten. In plaats van zich onder te dompelen met alcohol, drugs, schooluitval, angst en depressie. Dat zijn een gevolg van. Zorg dat zij iets te doen hebben en zorg dat als ouder je dus daar ook die ondersteuning bij krijgt. En een dergelijke aanpak kan volgens Jim van Os ook in Nederland helpen. Dit is de aanpak in IJsland, maar hij zegt, joh, als we dat ook in Nederland zouden doen, onze jeugd, onze jongeren veel meer iets te bieden hebben, als er meer laagdrempelige vormen van ondersteuning beschikbaar zou zijn, ontstaat er binnen de GGZ ruimte voor mensen met de ernstige problemen. Dus dan hoeft niet iedereen naar de GGZ-instelling. En dan loopt dat ook niet overvol. En ook zijn er ook geen wachtlijsten. En dan is de GGZ waar het voor bedoeld is. Voor de ernstige problemen. Voor de ernstige en complexe problematiek. Maar als jij daar niet aan voldoet, ga alsjeblieft daar niet naartoe. Want dat betekent niet dat Van Os de psychiatrie overbodig vindt. Voor mensen met ernstige
psychische problemen blijft professionele hulp volgens hem noodzakelijk. Wat hij eigenlijk wil zeggen is dat niet iedereen voldoet aan ernstige, complexe problematiek. He, dus, en als dat niet zo is, klop niet aan de deur van de GGZ. Maar kijk even om je heen. Bij een ernstige psychose kan een psychiater bijvoorbeeld van grote betekenis zijn. Dan is die professionele hulp noodzakelijk. Maar ook dan is medische behandeling niet het enige wat iemand nodig heeft. Minstens zo belangrijk is iemand die helpt om weer een zinvol bestaan te ervaren, beste luisteraars. En in zijn boek beschrijft Jim van Os hoe mensen in de GGZ gemangeld kunnen raken. Tijdens de intake worden gestandaardiseerde vragen gesteld. Gestandaardiseerde vragen, dus ook vragen die niet voor jou van toepassing zijn. Vervolgens wordt een persoonlijke ervaring vertaald naar GGZ-taal, waarna er een diagnose bij wordt gezocht. Dus jouw persoonlijke verhaal, daar draait het niet meer om. Die wordt langs de lat van de GGZ-norm, GGZ-taal gelegd. En dan volgt er een diagnose wat nodig is om straks ook de hulpverlener, de zorgverlener aan zijn vergoeding te helpen, zoals ik zei. Daarom moet je dus gediagnosticeerd worden. Want als een behandeling vervolgens niet werkt, wordt volgens Jim van Os niet altijd geconcludeerd dat het gekozen protocol niet paste. In plaats van daarvan kan worden gezegd dat een zwaardere behandeling nodig is. Wie een behandeling weigert, loopt het risico als niet coöperatief te worden beschouwd. Hoe langer iemand in het systeem zit, hoe groter volgens Jim van Os het gevaar dat het eigen zelfkennis naar de achtergrond verdwijnt. En die wordt, beste luisteraar, langzaam vervangen door wat er in het dossier staat. Een 18-jarige zou zo de GGZ kunnen verlaten zonder zichzelf nog goed te kennen. Van Os formuleert zijn kritiek bewust scherp. Behandelaars die zich alleen op de diagnose richten, schrijft hij, zien een hokje waar een mens zou moeten staan. Hij erkent dat dit een heftige uitspraak is. Hij wil er juist discussie mee uitlokken, want een mens is geen een hokje. Een mens is geen label. Een mens past niet in een hokje, beste luisteraar. Een mens is eigenlijk een geheel. Je zou naar een mens moeten kijken vanuit zijn ervaring en de context en als geheel. Dus die past niet in een hokje met een label. Zijn kritiek is volgens hem niet dat psychiaters en psychologen bewust onmenselijk handelen. Let daar wel op. Het probleem zit hem in het systeem. Dus hij zet zich niet af tegen psychologen en psychiaters die maar hun werk doen. Maar wel zet hij zich af tegen het systeem die het gemaakt heeft dat mensen eerst gediagnosticeerd moeten worden om juist die vergoeding te krijgen. En daardoor dus mensen als patiënten en cliënten behandeld worden. En dus in een hokje geplaatst moeten worden. En dus gelabeld moeten worden. Wat niet zo is. Want dat zou anders moeten. Opleidingen leren professionele theorieën over hoe mensen in elkaar zitten. Vervolgens bestaat het gevaar dat zij nieuwe patiënten door die theoretische bril gaan bekijken. En vergeten werkelijk open te staan en te luisteren naar hun ervaringen. En daar zit precies het gevaar in. Luisteren. Luister je wel naar de patiënt, naar de cliënt. En luister je naar zijn verhaal, naar zijn ervaringen. In plaats van meteen te labelen. Want in de wetenschap weten we allang dat het anders moet, zegt Van Os. Maar in onze beroepsgroep ontbreekt het aan reflectie, beste luisteraars. He, want je zou de mens als een geheel moeten bekijken vanuit alles waar die doorheen gaat. Als persoon, maar ook zijn ervaringen en de context en de omgeving waar hij en of zij zich bevindt. Beste luisteraars, ik denk dat het ook handig is als we even naar muziek gaan, want het is
kan overweldiging zijn, hè, om even hierbij ook te blijven staan. Want, beste luisteraars, het moet ook even landen, bezinken. Het moet ergens ook vallen. En laten we daar ook de tijd voor nemen. Laten we even kort toch even naar muziek luisteren.

Ja, beste luisteraars, we gaan verder. Ja, niet alleen met de prachtige chutneys, maar we gaan verder met de inzichten van psychiater en hoogleraar Jim van Os over zijn holistische kijk op de mens, de werkelijke mens, met al zijn ervaringen, context en omgeving in het hier en nu, beste luisteraars. Want, of eerst moet ik even zeggen, voor de mensen die nu intunen op Faun Hindustani Radio, goedemiddag, Sunil Sajjan, namaskar, Ram Ram. Welkom en wat fijn dat u luistert. Ik ben Rosita Kirtjesing en vandaag presenteer ik weer Primetime Rani Kikahani op Faun Hindustani Radio. En zoals ik al zei, we gaan verder met de inzichten van psychiater en hoogleraar Jim van Os over zijn holistische kijk op de mens, de werkelijke mens, met al zijn ervaringen, context en omgeving in het hier en nu, beste luisteraars. Want wat hij zegt is dat toch hoeven behandelaars niet machteloos te zijn. Hè? De zorgverleners, hulpverleners hoeven niet machteloos te zijn. Want binnen het bestaande systeem kunnen zij proberen creatief met protocollen om te gaan. Al moeten zij daarvoor ruimte krijgen van hun organisatie. Ook van Os stelt zelf diagnoses. Dat is volgens hem noodzakelijk vanwege de financiering in de zorg, zoals ik eerder zei. Tegen patiënten zegt hij dat hij door die hoepel moet springen, maar dat het gesprek met hen daardoor niet bepaald hoeft te worden. Wanneer iemand bijvoorbeeld voldoet aan de criteria voor zowel PTSS als schizofrenie, kan hij de patiënt vragen welke diagnose die zelf het meest passend vindt. Daarmee probeert hij de persoon en diens ervaring weer centraal te stellen. Dat vraagt wel moed van behandelaars. Gemotiveerd afwijken van protocollen is mogelijk, maar brengt de risico's met zich mee, bijvoorbeeld op tuchtrechtelijk gebied. Voor iemand die net van de opleiding komt, is het daarom moeilijk om tegen de bestaande werkwijze in te gaan. En eerlijk is eerlijk, beste luisteraars, ik hoorde gisteren tijdens een verjaardag ook verhalen over de patiënten. De cliënten die heel brutaal zijn en eigenlijk ook als hulpverleners, zorgverleners hun best doen om ook buiten hen af te wijken van die protocollen, dat ze gewoon gewoon gedagvaard worden. Dus eigenlijk gewoon naar de tuchtrechter worden gesleept. En dan denk ik, ja, maar waar gaat het om? Gaat het om jouw eigen verbetering, dat je beter wordt? Wat is het eigenlijk? Of is het eigenlijk een strijd wat je dan aan het voeren bent? Hè? Dat is ook, volgens mij moet je eigen behandeling centraal staan. Daar moet je voor vechten, voor je eigen behandeling, voor jezelf. Voordat je eigenlijk progressie maakt in de behandeling. Daar gaat het om, dat je als persoon serieus genomen wordt, dat er naar je geluisterd wordt, dat je gehoord wordt, gezien wordt, erkend wordt, gewaardeerd wordt om jouw persoon zijn, om als mens zijn. En dat je dus ook in jouw mens zijn ook daarin gezien wordt. En dat er een holistische kijk is op jou. Jouw ervaringen, jouw context is heel belangrijk. Daar gaat het om, want dat gaat jou ook helpen om te helen, om te beter te worden, om je leven weer op te pakken, om verder te kunnen gaan, beste luisteraar. Laat dat centraal staan. Je hebt eigen verantwoordelijkheid en pak die eigen verantwoordelijkheid voor je eigen leven. Geef het niet weg. Dat is mijn boodschap vandaag aan jullie. Want ik denk dat als je eigen verantwoordelijkheid neemt en eigenlijk je vanuit eigen verantwoordelijkheid ook jezelf kan helen, beste luisteraars. Want van ons pleidooi voor minder psychiaters en psychologen kan gemakkelijk worden aangegrepen door beleidsmakers die de GGZ vooral goedkoper willen maken. En daar waarschuwt hij ook voor. Want in de praktijk eindigen dit soort hervormingen eigenlijk altijd als bezuiniging. En wordt de patiënt er altijd niet beter van. Maar volgens hem werkt dat dus niet, al die hervormingen in de politiek. Minder professionals lost alleen niets op. Er
Er moet juist iets nieuws worden gebouwd. Iets nieuws worden opgebouwd. Een landelijk dekkend netwerk voor mentale zorg met een gevarieerd aanbod. Dus niet alleen dat de GGZ en de psychiaters en psychologen vergoeden vanuit de zorg een verzekering op basis van een diagnose, maar ook meer een zorg vergoeden, meer soorten zorg vergoeden, meer gevarieerde zorg vergoeden voor de mentale zorg. En als je dat gevarieerder maakt, dan heeft de patiënt meer aanbod, een meer gevarieerd aanbod. En dan kan hij ook zelf kiezen voor zijn eigen aanbod, voor zijn eigen behandelwijze. En dat mag, want je betaalt zorgpremies. Dan mag je, vind ik, dat je ook je eigen behandelvorm zou mogen kiezen. En dat die behandelvorm ook vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Dat zou het beleid moeten zijn. Dat zou het beleid moeten zijn vanuit de beleidmakers. Niet wegbezuinigen, maar het beleid, het zorgaanbod breder en groter en gevarieerder maken. Dat zou het moeten zijn. En dan zou ik zeggen, dan kap je ook met die wachtlijsten. Dan zouden er ook geen wachtlijsten zijn. En dan zouden de mensen de zorg krijgen en verdienen waar ze recht op hebben. Dat alleen mensen met complexe zorg en echt problematische zorg en echte zorg bij de psychiater en psychologen terechtkomen. En niet elk wisje-wasje, zoals het nu eraan toe gaat en de zorg dus helemaal vol loopt, beste luisteraars. Dat zou het niet moeten zijn. En u heeft daar ook een verantwoordelijkheid in. Pak die verantwoordelijkheid. Maar de kern van zijn boodschap is daarmee niet dat de mensen de GGZ moeten mijden, maar dat psychisch lijden niet automatisch een psychiatrische behandeling vereist. Niet meteen in een medische hok stoppen. De eerste vraag zou niet moeten zijn welke stoornis heeft iemand en welke protocol daarbij hoort. De eerste vraag is wie iemand is. Wat degene heeft meegemaakt of doorgemaakt, wat hij of zij ervaart en wat nodig is om weer beweging en betekenis in het leven te vinden. Daar gaat het om. Voor sommige mensen betekent dat professionele psychiatrische hulp, maar voor anderen kan steun van een sociaal werker, een coach, lotgenotengroep, gemeenschap of andere vorm van begeleiding veel betekenen. En bij ernstige problemen kan het een combinatie zijn van medische en sociale ondersteuning. Van ons wil de psychiatrie daarmee niet simpelweg afschaffen, maar haar plaats opnieuw bepalen. Hervormen en opnieuw naar de zorg kijken. Hervormen en opnieuw gevarieerde zorg aanbieden. Voor iedereen wat wils. En ook dat laten vergoeden door de zorgverzekeraar. En dan zou zorg niet zo op deze manier, zou het systeem, eigenlijk het systeem veranderen. Het systeem van zorg veranderen. Het systeem van GGZ-systeem moet veranderd worden. De deskundige hoeft niet degene te zijn die vertelt wat er met iemand aan de hand is. De deskundige kan ook degene zijn die naast iemand staat, terwijl die probeert uit zijn eigen ervaring te begrijpen. Zichzelf te helen. Want alleen jij kan jezelf helen door zelf verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven. Daar gaat het om. Niemand gaat jouw probleem oplossen. Uiteindelijk moet je het zelf oplossen. Je wordt alleen een beetje geholpen door de ander. Maar uiteindelijk moet je het zelf oplossen. Uiteindelijk moet je het zelf doen. Want psychisch lijden, beste mensen, is volgens van ons uiteindelijk niet alleen iets wat een mens overkomt. Het is verweven met wat iemand is. Wat iemand heeft meegemaakt. En de wereld waarin degene leeft. Dus daarom moet de ervaring van de persoon zelf het vertrekpunt van hulp zijn. Want beste luisteraars, mens zijn is ook lijden. Bij mens zijn hoort ook lijden. Kijk maar om je heen. Heb jij mensen zonder lijden meegemaakt? Denk jij dat mensen zonder lijden zijn? De mate waarin is een vraag. En de mate waarin
kan zorgen dat je dus daar een psychose van kunt krijgen of allerlei andere klachten. Maar dat wil niet zeggen dat je daarmee een persoonlijkheidsstoornis hebt, beste mensen. Laat je dus daar niet op weg diagnosticeren. Gebruik ook je verstand. Gebruik ook datgene waar een mens mee gezegend is. Dat zijn hersenen. Ik zou zeggen, beste mensen, neem de verantwoordelijkheid. Tot zover wilde ik heel graag met jullie delen de inzichten van hoogleraar en psychiater Jim van Os. Net als zoveel andere psychiaters. Dirk de Wachter, Damien Denis en zoveel andere psychiaters. Bram Bakker. Er zijn zoveel psychiaters die echt zijn inzichten delen, zich tegen het GGZ-systeem afzetten, het beleid zoals die op dit moment is, zoals dat voor de zorgverzekeraar ook makkelijk is ingeregeld. Allemaal, maar niet met oog voor de cliënt, niet met oog voor de patiënt, niet met oog voor de persoon met zijn ervaringen. Daar zou het om moeten gaan. Die zou centraal moeten staan in het zorgsysteem. Niet de zorgverzekeraar en niet de GGZ-instelling of systeem, beste luisteraar. Denk daarover na, over na. Wij gaan verder met een prachtig lied. Ook weer een chutney om de vrolijkheid in deze sombere boodschap die ik dus ook heb ook te houden. Het is een pittig onderwerp, dat realiseer ik mij. Vandaar dus ook een chutney, beste luisteraars. Geniet u daarvan, zou ik zeggen. Nee.

Ja, beste luisteraars. Ja, zoals ik zei, hè, en ik ga naar de afsluiting. Ja, beste luisteraars. Ik ben Rosita Kirjasing en u heeft kunnen luisteren naar Fahon Hindustani Radio Rani Kikahani. Beste luisteraars, in de afgelopen 2 uur hebben we een hele mooie programma met elkaar gemaakt. En het kan zo zijn dat jullie vragen hebben of opmerkingen, dan mag je dat mailen naar info@fahonfm.nl. Ik hoop dat ook u, net als ik, de uitzending als nuttig en fijn heeft ervaren. Hij zal worden herhaald volgende week sowieso, denk ik. Als u inderdaad vragen heeft of opmerkingen, dan mailt u dan. Volgende week, of de week erop, dan gaan we verder met actualiteiten. En is er altijd weer aandacht voor Hindustaanse cultuur, traditie en Rani Ki Kahani uiteraard. Het verhaal van de vrouw en het verhaal.

verhaal waarin en de vrouw en haar verhaal centraal staat. Dus daar houden we gewoon aan vast. Heeft u een mooi voorstel, dan zou ik zeggen, mail die gewoon. Nogmaals dank, beste luisteraars, dat u de tijd heeft genomen om te luisteren. Dit was Rosita Kirjasing op onze eigen Haagse Fahon Hindustani Radio. Sajjana, Aapke Shukriya, Ram Ram, Goede Havis, Namaskar. Nou, ik zou zeggen, een hele fijne dag. Heel veel plezier en heel veel gezelligheid met elkaar. Geniet ervan. Geniet van jezelf. Geniet van elkaar. En tot volgende week. Dit was Rosita Kirjasing met Primetime. Ranike Kahani op Fahon Hindustani Radio, beste luisteraars.

0: Tifahum Hindustani Radio.
1: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahum.
2: Digitale radio, FahumFM.nl.
3: Dit is het Fahum Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern zijn vanaf 8 uur vanmorgen de stembureaus open voor deelstaatverkiezingen. Hoewel de twee regio's samen slechts 5 miljoen inwoners tellen, kan de uitslag grote landelijke gevolgen hebben. Na een eerdere verkiezingsoverwinning van de AfD in Sachsen-Anhalt staat bondskanselier Friedrich Merz zwaar onder druk. Het partijbestuur van zijn CDU komt vanmiddag om 5 uur samen in Berlijn. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken en verspreiden van nepporno-video's van tientallen bekende Nederlanders. Na ruim een jaar onderzoek is de verdachte op de hoogte gesteld van het besluit om hem voor de rechter te slepen. Onder de slachtoffers zijn onder meer SBS6-presentatrice Helene Hendricks en voormalig politiewoordvoerder Ellie Lust. De Amerikaanse modebaas Stephen Kolb is opgestapt nadat hij tijdens de New York Fashion Week dierenrechtenactivisten fysiek had tegengehouden. Op beelden is te zien hoe Kolb een demonstrant duwt en de mond snoert. Een andere actievoerder werkt hij tegen de grond. De activisten voerden actie bij een modeshow vanwege het gebruik van bol door eigenaar H&M Group. Uit een onderzoek blijkt dat onder meer schapen in de bolindustrie worden mishandeld bij het scheren. En justitieminister David van Wil heeft op sociale media gereageerd op het extreemrechtse geweld gisteren in Den Haag. Hij omschrijft de beelden als walgelijk en noemt specifiek de Hitlergroeten, antisemitische leuzen, het geweld tegen de politie en het gooien van vuurwerk naar de ME. Van Wil pleit voor een snoeihard optreden en bedankt de politie. Het weer tot slot. In het zuidoosten begint deze dag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door stapelwolken. Vanmiddag doet de temperatuur een klein stapje terug en het wordt 18 graden in het Waddengebied tot 20 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Fahum Hindustani Radio.
4: BGL Reizen, dagtoer Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar 39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torrenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrek zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to België Reizen, live in concert, live in concert Jubinau Teliale. Dag 1 Zoutdal, dag 2 Jubinau Teliale live. Dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering. Bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com.
5: Hari kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahunfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-36522-2747 मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio.

0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindustani Radio.
5: Radio Fahon.
6: Digitale radio. Fahonfm.nl.
7: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern zijn vanaf 8 uur vanmorgen de stembureaus open voor deelstaatverkiezingen. Hoewel de twee regio's samen slechts 5 miljoen inwoners tellen, kan de uitslag grote landelijke gevolgen hebben. Na een eerdere verkiezingsoverwinning van de AfD in Sachsen-Anhalt staat bondskanselier Friedrich Merz zwaar onder druk. Het partijbestuur van zijn CDU komt vanmiddag om 5 uur samen in Berlijn. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken en verspreiden van nep-porno-video's van tientallen bekende Nederlanders. Na ruim een jaar onderzoek is de verdachte op de hoogte gesteld van het besluit om hem voor de rechter te slepen. Onder de slachtoffers zijn onder meer SBS6-presentatrice Helene Hendricks en voormalig politiewoordvoerder Ellie Lust. De Amerikaanse modebaas Stephen Kolp is opgestapt nadat hij tijdens de New York Fashion Week dierenrechtenactivisten fysiek had tegengehouden. Op beelden is te zien hoe Kolp een demonstrant duwt en de mond snoert. Een andere actievoerder werkt hij tegen de grond. De activisten voerden actie bij een modeshow vanwege het gebruik van wol door eigenaar H&M Group. Uit een onderzoek blijkt dat onder meer schapen in de wolindustrie worden mishandeld bij het scheren. En justitieminister David van Wil heeft op sociale media gereageerd op het extreemrechtse geweld gisteren in Den Haag. Hij omschrijft de beelden als walgelijk en noemt specifiek de Hitlergroeten, antisemitische leuzen, het geweld tegen de politie en het gooien van vuurwerk naar de ME. Van Wil pleit voor een snoeihard optreden en bedankt de politie. Het weer tot slot. In het zuidoosten begint deze dag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door stapelwolken. Vanmiddag doet de temperatuur een klein stapje terug en het wordt 18 graden in het Waddengebied tot 20 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofvijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio.

age van maestro Johan Cruijff. Voetbal is een spel van fouten. Wie de minste fouten maakt, die wint. De grote Abraham Lincoln, ik ha, hij zat hier ook. Als je het karakter van een mens wil leren kennen, moet je hem macht of de leiding geven. Herman Vinkers, ik ha, hij Aroki, laatst zag ik iemand lopen met groen haar. Nou, als ik groen haar had, liet ik het verven. Robert Frost, ik ha, hij zat, Joki, er is maar één ding ergerlijker dan een vrouw die kan koken en het niet wil. En dat is de vrouw die niet kan koken en het toch doet. Eentje van de grote Winston Churchill, ik ha, hij Aroki. Relaties onderhouden met een communist is als aanpappen met een krokodil. Je weet niet of je hem onder de kin moet kittelen of op zijn kop moet slaan. Als hij zijn bek open doet, weet je niet of hij je wil opvreten of alleen maar glimlachen. Ja, wat. En de laatste van vanmiddag, kahai, de beruchte Adolf Hitler, Gineki. De brede massa van een volk valt makkelijker aan een grote leugen ten offer dan een kleine. Tobi aap kuch gyan ke baate sun rahe the, ya shamil lekar in baaton ko main aaj abhi tak pahunchaya, ki in baaton se hamesha ki tarah kuch na kuch tum log seekhte hi rahenge. Program ko aage badhata hu aur ek bahut hi naujawan kalakar ko aap suniye. Jyotika Bhola Singh ji ke beautiful awaaz mein haar nieuwe nummer een maand geleden op YouTube geplaatst. Kyun na japo girdhari. Jabardast talented gane wali dochter van onze Kishan Bhola Singh Weiland.

0: सूरीनाम जाना है, गाड़ी हीर करना है, तो आपको जाना पड़ेगा मखेंता वेग 259 बाय ऑटो फॉर बिड्रेव अमालिया। सेर जुइनिगे ऑटो सोअल्स टोयोटा प्रीमियो, टोयोटा रक्टिस, टोयोटा फिट्स। Contact in Suriname, de heer Parkas Gokul, op telefoonnummer 00597-8757-9339. Contact in Nederland 06-57-418-8873. Autoverhuurbedrijf Amalia aan de Magentaweg 259. Zeer zuinige, betrouwbare auto's. Nogmaals, bel Parkas Gokul op 00597-8757-939. In Nederland 06-574-188-73. Amalia, autoverhuurbedrijf in Suriname.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
2: In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern zijn vanaf 8 uur vanmorgen de stembureaus open voor deelstaatverkiezingen. Hoewel de twee regio's samen slechts 5 miljoen inwoners tellen, kan de uitslag grote landelijke gevolgen hebben. Na een eerdere verkiezingsoverwinning van de AfD in Sachsen-Anhalt staat bondskanselier Friedrich Merz zwaar onder druk. Het partijbestuur van zijn CDU komt vanmiddag om 5 uur samen in Berlijn. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken en verspreiden van nepporno-video's van tientallen bekende Nederlanders. Na ruim een jaar onderzoek is de verdachte op de hoogte gesteld van het besluit om hem voor de rechter te slepen. Onder de slachtoffers zijn onder meer SBS6-presentatrice Helene Hendricks en voormalig politiewoordvoerder Ellie Lust. De Amerikaanse modebaas Stephen Kolb is opgestapt nadat hij tijdens de New York Fashion Week dierenrechtenactivisten fysiek had tegengehouden. Op beelden is te zien hoe Kolb een demonstrant duwt en de mond snoert. Een andere actievoerder werkt hij tegen de grond. De activisten voerden actie bij een modeshow vanwege het gebruik van bol door eigenaar H&M Group. Uit een onderzoek blijkt dat onder meer schapen in de bolindustrie worden mishandeld bij het scheren. En justitieminister David van Wil heeft op sociale media gereageerd op het extreemrechtse geweld gisteren in Den Haag. Hij omschrijft de beelden als walgelijk en noemt specifiek de Hitlergroeten, antisemitische leuzen, het geweld tegen de politie en het gooien van vuurwerk naar de ME. Van Wil pleit voor een snoeihard optreden en bedankt de politie. Het weer tot slot. In het zuidoosten begint deze dag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door stapelwolken. Vanmiddag doet de temperatuur een klein stapje terug en het wordt 18 graden in het Waddengebied tot 20 graden in het zuidoosten.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

पानी हमारा ब्यूटीफुल सुरीनाम gemaakt en gecreëerd door kunstmatige intelligentie AI technology, maar heel mooi gemaakt en heel leuk om naar te luisteren. Dit wordt volgens mij toekomstmuziek. Ik niet denk, ja, hij is er iets heet, wat je ik hoop dat je just ga ik hamare Hollandeska Rick Hedu ko late hai program mein aur wo sunata hai unka super hit song Sachen Sachen.

vai Suriname ke kuch log AI technology ke zariye kan smart intelligence ke zariye ye ati sundar bayan ko taiyar kiya hai aur main aap sabhi ko suna diya. Het is leuk om naar te luisteren. Volgens mij wordt dit ook toekomstmuziek. From the music formatie exclusief laten hij programma. De great Sanjay Jodhaji ke beautiful awaaz mein aap suniye. Ye ati sundar bayan Lata ji ka gaya hua. Ye super hit song in een nieuw jasje gestopt door Sanjay Jodha. Rahe na rahe hum. En het is meer dan 3,5 miljoen keer al bekeken. Dat is een groot succes voor deze talentvolle zanger natuurlijk. Blessings, beta. Ga zo door, jongen.

0: तो हमारे प्रिय प्रिय साथियों, तीन मिनट रह गया है ईशान बजने में, तो अभी आप विज्ञापन सुनिए, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो ब्रेक के बाद मिलता हूँ कुछ नए नए सुपरहिट बॉलीवुड सॉन्ग्स लेकर। तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। आफ्टर द ब्रेक, कहीं जाना मत।
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern zijn vanaf 8 uur vanmorgen de stembureaus open voor deelstaatverkiezingen. Hoewel de twee regio's samen slechts 5 miljoen inwoners tellen, kan de uitslag grote landelijke gevolgen hebben. Na een eerdere verkiezingsoverwinning van de AfD in Sachsen-Anhalt staat bondskanselier Friedrich Merz zwaar onder druk. Het partijbestuur van zijn CDU komt vanmiddag om 5 uur samen in Berlijn. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken en verspreiden van nepporno-video's van tientallen bekende Nederlanders. Na ruim een jaar onderzoek is de verdachte op de hoogte gesteld van het besluit om hem voor de rechter te slepen. Onder de slachtoffers zijn onder meer SBS6-presentatrice Helene Hendricks en voormalig politiewoordvoerder Ellie Lust. De Amerikaanse modebaas Stephen Kolb is opgestapt nadat hij tijdens de New York Fashion Week dierenrechtenactivisten fysiek had tegengehouden. Op beelden is te zien hoe Kolb een demonstrant duwt en de mond snoert. Een andere actievoerder werkt hij tegen de grond. De activisten voerden actie bij een modeshow vanwege het gebruik van bol door eigenaar H&M Group. Uit een onderzoek blijkt dat onder meer schapen in de wolindustrie worden mishandeld bij het scheren. En justitieminister David van Wil heeft op sociale media gereageerd op het extreemrechtse geweld gisteren in Den Haag. Hij omschrijft de beelden als walgelijk en noemt specifiek de Hitlergroeten, antisemitische leuzen, het geweld tegen de politie en het gooien van vuurwerk naar de ME. Van Wil pleit voor een snoeihard optreden en bedankt de politie. Het weer tot slot. In het zuidoosten begint deze dag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door stapelwolken. Vanmiddag doet de temperatuur een klein stapje terug en het wordt 18 graden in het Waddengebied tot 20 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07-365-2247। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.

0: is VAHON Hindustani Radio.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Soet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: BGL Reizen, BGL Reizen, dagtour Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar 39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torrenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schilp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to BGL Reizen, live in concert, Jubinau Teliale. Dag 1, Zoutdal. Dag 2, Jubinau Teliale live. Dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, fris drank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering. Bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com.
5: Dit is het VAHON Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern zijn vanaf 8 uur vanmorgen de stembureaus open voor deelstaatverkiezingen. Hoewel de twee regio's samen slechts 5 miljoen inwoners tellen, kan de uitslag grote landelijke gevolgen hebben. Na een eerdere verkiezingsoverwinning van de AfD in Sachsen-Anhalt staat bondskanselier Friedrich Merz zwaar onder druk. Het partijbestuur van zijn CDU komt vanmiddag om 5 uur samen in Berlijn. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken en verspreiden van nepporno-video's van tientallen bekende Nederlanders. Na ruim een jaar onderzoek is de verdachte op de hoogte gesteld van het besluit om hem voor de rechter te slepen. Onder de slachtoffers zijn onder meer SBS6-presentatrice Helene Hendricks en voormalig politiewoordvoerder Ellie Lust. De Amerikaanse modebaas Stephen Kolb is opgestapt nadat hij tijdens de New York Fashion Week dierenrechtenactivisten fysiek had tegengehouden. Op beelden is te zien hoe Kolb een demonstrant duwt en de mond snoert. Een andere actievoerder werkt hij tegen de grond. De activisten voerden actie bij een modeshow vanwege het gebruik van wol door eigenaar H&M Group. Uit een onderzoek blijkt dat onder meer schapen in de wolindustrie worden mishandeld bij het scheren. En justitieminister David van Wil heeft op sociale media gereageerd op het extreemrechtse geweld gisteren in Den Haag. Hij omschrijft de beelden als walgelijk en noemt specifiek de Hitlergroeten, antisemitische leuzen, het geweld tegen de politie en het gooien van vuurwerk naar de ME. Van Wil pleit voor een snoeihard optreden en bedankt de politie. Het weer tot slot. In het zuidoosten begint deze dag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door stapelwolken. Vanmiddag doet de temperatuur een klein stapje terug en het wordt 18 graden in het Waddengebied tot 20 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op VAHON Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij VAHON Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: फिल्म मिडनाइट में से निकाले हैं सुबीर सेन और गीता रॉय जी, आपको सुनाए हैं सुबीर सेन के साँझ पर। जी हाँ, सुबीर सेन ने खुद इस फिल्म में साँस दी है। हम आपको सुनाए तुम सा मीत मिला। देखते हैं घड़ी हो रहा है तो हम यहाँ से पेश करेंगे विज्ञापन, और विज्ञापन के बाद हम न्यूज़ पेश करेंगे, और न्यूज़ के बाद मैं फिर वापस आ रहा हूँ गीत गज़ल के कार्यक्रम लेकर। तो चलिए यहाँ से हम पेश करें विज्ञापन और न्यूज़।
1: हेट ons gevonden, laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
2: Autoverhuurbedrijf in Suriname, Amalia Autoverhuurbedrijf, Magentaweg 259 per agar aapko Suriname jana hai, gaadi huur karna hai to aapko jana padega, Magentaweg 259 bij Autoverhuurbedrijf Amalia. Zeer zuinige auto's zoals Toyota Premio, Toyota Raktis, Toyota Fits. Contact in Suriname, de heer Parkas Gokul, op telefoonnummer 00597-8757-939. Contact in Nederland 06-57-418873. Autoverhuurbedrijf Amalia aan de Magentaweg 259. Zeer zuinige, betrouwbare auto's. Nogmaals, bel Parkas Gokul op 00597-8757-939. In Nederland 06-574-188-73. Amalia, autoverhuurbedrijf in Suriname.
3: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
4: In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern zijn vanaf 8 uur vanmorgen de stembureaus open voor deelstaatverkiezingen. Hoewel de twee regio's samen slechts 5 miljoen inwoners tellen, kan de uitslag grote landelijke gevolgen hebben. Na een eerdere verkiezingsoverwinning van de AfD in Sachsen-Anhalt staat bondskanselier Friedrich Merz zwaar onder druk. Het partijbestuur van zijn CDU komt vanmiddag om 5 uur samen in Berlijn. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken en verspreiden van nep-porno-video's van tientallen bekende Nederlanders. Na ruim een jaar onderzoek is de verdachte op de hoogte gesteld van het besluit om hem voor de rechter te slepen. Onder de slachtoffers zijn onder meer SBS6-presentatrice Helene Hendricks en voormalig politiewoordvoerder Ellie Lust. De Amerikaanse modebaas Stephen Kolb is opgestapt nadat hij tijdens de New York Fashion Week dierenrechtenactivisten fysiek had tegengehouden. Op beeld is te zien hoe Kolb een demonstrant duwt en de mond snoert. Een andere actievoerder werkt hij tegen de grond. De activisten voerden actie bij een modeshow vanwege het gebruik van wol door eigenaar H&M Group. Uit een onderzoek blijkt dat onder meer schapen in de wolindustrie worden mishandeld bij het scheren. En justitieminister David van Wil heeft op sociale media gereageerd op het extreemrechtse geweld gisteren in Den Haag. Hij omschrijft de beelden als walgelijk en noemt specifiek de Hitlergroeten, antisemitische leuzen, het geweld tegen de politie en het gooien van vuurwerk naar de ME. Van Wil pleit voor een snoeihard optreden en bedankt de politie. Het weer tot slot. In het zuidoosten begint deze dag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door stapelwolken. Vanmiddag doet de temperatuur een klein stapje terug en het wordt 18 graden in het Waddengebied tot 20 graden in het zuidoosten.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Hari kaam ke liye, har advertensi ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप डायल कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-36522-2747 मेर इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@vahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
0: आप चून है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, जो लोग चून की मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। तो यहाँ से शुरू कर रहे हैं गीत गज़ल के कार्यक्रम। तो आप तार कर सकते हैं, जो जो लोगों ने ऐप किए थे और तार किए थे, क्षमा करना, अब आप तार कर सकते हैं। तो लाइन फ्री है 0 7 3 5 6 7 7 7 7, या तो 0 7 3 2 7 7 7 7।

0: और जादू है और जादू फिल्म यानी कि यार नहीं खत का रोमांटिक सॉन्ग यहाँ से हम आप लोग को सुनाए हैं। हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9735232747। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons of info। हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9735232747। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern zijn vanaf 8 uur vanmorgen de stembureaus open voor deelstaatverkiezingen. Hoewel de twee regio's samen slechts 5 miljoen inwoners tellen, kan de uitslag grote landelijke gevolgen hebben. Na een eerdere verkiezingsoverwinning van de AfD in Sachsen-Anhalt staat bondskanselier Friedrich Merz zwaar onder druk. Het partijbestuur van zijn CDU komt vanmiddag om 5 uur samen in Berlijn. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken en verspreiden van nepporno-video's van tientallen bekende Nederlanders. Na ruim een jaar onderzoek is de verdachte op de hoogte gesteld van het besluit om hem voor de rechter te slepen. Onder de slachtoffers zijn onder meer SBS6-presentatrice Helene Hendricks en voormalig politiewoordvoerder Ellie Lust. De Amerikaanse modebaas Stephen Kolb is opgestapt nadat hij tijdens de New York Fashion Week dierenrechtenactivisten fysiek had tegengehouden. Op beeld is te zien hoe Kolb een demonstrant duwt en de mond snoert. Een andere actievoerder werkt hij tegen de grond. De activisten voerden actie bij een modeshow vanwege het gebruik van bol door eigenaar H&M Group. Uit een onderzoek blijkt dat onder meer schapen in de bolindustrie worden mishandeld bij het scheren. En justitieminister David van Wil heeft op sociale media gereageerd op het extreemrechtse geweld gisteren in Den Haag. Hij omschrijft de beelden als walgelijk en noemt specifiek de Hitlergroeten, antisemitische leuzen, het geweld tegen de politie en het gooien van vuurwerk naar de ME. Van Wil pleit voor een snoeihard optreden en bedankt de politie. Het weer tot slot. In het zuidoosten begint deze dag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door stapelwolken. Vanmiddag doet de temperatuur een klein stapje terug en het wordt 18 graden in het Waddengebied tot 20 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.